0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er schreven zich nog nooit zoveel studenten in voor het toelatingsexamen van arts, tandarts of dierenarts. De examencommissie telde er net geen 8500, of 12% meer dan voor het examen van vorig jaar. In totaal gaat het zelfs om iets meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommigen zich voor meerdere examens inschrijven. Na de fraude met AI vorig jaar is het examen trouwens voor het eerst in 6 jaar tijd weer gewoon op papier. Op het festival Extrema Outdoor in Houthale Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het Parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festival worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: is. Bambi. Ik heb gedroomd.
1: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En morgen en maandag?
1: 20% korting op alles.
0: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
1: Bambi, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1 gratis. Dus smeer hem snel naar...

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
1: Hele goedemorgen, 7 uur. Het nieuws krijg je van Aline.
2: Goedemorgen. Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten. Dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf, maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenouw legt uit.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke vertrekt of heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag. Tot 30 graden. Aan zee wordt het wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week nog veel zon en het blijft zo'n 30 graden dan.
1: Wat een vooruitzichten. En op de snelwegen alles zeer rustig, want files die zijn er niet.
4: Music. Dorien Matthijs.
1: Wakey wakey, dat doen we met het zonnetje op onze snoet. Alesso en Nate Smith en daarna Jelly Roll met I'm Good.

I'm good, je zou voor minder. Hele goeiemorgen, Sunshines, op deze zaterdag 23 mei. Het wordt tot 30 graden vandaag. Je hebt het misschien alleen al horen zeggen. Wat een weertje om het weekend in te zetten. En om af te tellen naar de zomer. Dat vooral, want over een maand is het zover. Dan zakken we af naar het zeetje. Bij Sarah uit Aflichem is dat vandaag al het plan. Gepakt en gezakt voor een weekendje Oostende stuurt ze. Oh, zalig, zo even de verfrissing gaan opzoeken. Zeg, wat zijn de weekendplannen in onze zaterdagochtendclub? Laat het mij nu even weten. Mag in een berichtje of een inspraakbericht. Aha, dat zal ons Carly Rae Jepsen zijn. Goedemorgen.

0: Babette met Hoe dan ook.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Good morning aan mijn mede vroege vogels. We zijn een clubje dat al druk in de weer is deze zaterdagochtend. Vrijwillig of onvrijwillig? Bij Amanda was het eerder onvrijwillig, want de haan van haar buren heeft daar net wakker gekraaid. Ach ja, het is de periode daar ook voor. Oh god. Bij Ina uit Temse is het een hele grote dag vandaag. Gisteren is ze getrouwd voor de wet en vandaag is het groot feest. Ina, amai, proficiat al. Wat een dag ook. Je hebt het weer helemaal mee. En Caroline uit Sint-Katelijne-Waver die gaat ook naar een dik feestje vandaag. Ze stuurt nu nog aan het werk, maar vanavond naar de OG-reunie van K3. Kan niet wachten om mijn jeugdhelden, mijn jeugdidolen terug op het podium te zien. Zalig. Er staat nieuwe muziek klaar van een artiest die nog maar net van de grond is gegaan met een select clubje luisteraars in onze gloednieuwe Q-luchtballon. Je hoort hem na Clean Bandit en Demi Lovato. En na een kleine reminder voor dit.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With Q. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Wow,
7: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
11: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
11: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: De Q-luchtballon.
1: Ja, gisterenmorgen hing hij nog hoog en droog in de lucht op dit moment. Want toen was er de Q-lift-off, het hoogste concert van het jaar met onze Berre dus, die je net hoorde. Onder andere luisteraar Jeroen uit Boom, die heeft ons gespot. Hij stuurde een foto in de Q-app met al die luchtballonnen aan de hemel. En zeg, als het bij jou ook begint te kriebelen om zo eens van de grond te gaan met een ballonvaart, je kan onze Q-luchtballon vanaf nu zelf boeken. Alle info daarover vind je in de Q-app of via qluchtballon.be. Yves LaRock die ziet dat ook wel zitten om eens van de grond te gaan. Je hoort hem met Rise Up na Sabrina Carpenter en Taste.

0: Rise Up. Of ook wel Wakey Wakey, zegt Yves LaRock. Hey, het is 7:30. Goedemorgen. Alina heeft het nieuws voor ons mee. Aline, de Belgische marine dreigt zonder oorlogsschepen te vallen, lees ik.
1: Ja, het zit zo. Ons land heeft eigenlijk 2 zo'n fregatten, maar die zijn verouderd. Er zijn daarom 2 nieuwe schepen besteld, maar de bouw blijft maar vertraging oplopen. Zo zou het eerste schip pas in 2034 klaar zijn, in het beste geval toch. En door die vertragingen loopt de rekening natuurlijk ook op. Er wordt nu al gerekend op 1 miljard per schip en daar gaan wellicht nog miljoenen bijkomen. Defensieminister Theo Franke gaat intussen wel op zoek naar een noodoplossing. En dan moeten we naar het filmfestival van Cannes. Daar heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. En het weer, zomers warm tot 30 graden en veel zon natuurlijk. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde.
0: Ik kan al niet wachten. De snelwegen die hebben ook verlengd weekend genomen, want files zijn daar nergens te bespeuren.
2: Go, Q-music. Dorien Matthijs.
0: En nu drive safe.

0: Calvin Harris en zijn blessings. Zometeen gaan we door de weekendkranten. Maar eerst zijn er nog twee gigantische hits op komst. En ze verschillen exact 40 jaar van elkaar. De ene uit 1986, de andere uit 2026. Die van Bon Jovi hoor je na Bruno Mars.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En morgen en maandag?
5: 20% korting op alles.
6: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
5: Bombie, we hebben nu trucken door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel.
8: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
18: Voilà, een salade van vlees.
19: Oei, amai.
17: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
20: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
21: Ik ben toch rustig!
22: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beterbed.
23: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: op jouw zaterdagochtend. En You Give Love a Bad Name. Goedemorgen zeg. Tijd voor onze weekendkranten.
1: De weekendkranten wegen
0: 1 kilo 700 gram. En ik heb een kleine selectie weer gemaakt van opvallende artikels die er vandaag weer in staan. Beginnen doen we vandaag met muzieknieuws. Want onze Belgische rockband Xink stopt er definitief mee, laten ze weten. Het doek valt na vanavond, want ze treden nog een allerlaatste keer op tijdens Gladiolen in het Kempense Olen. Je kent ze natuurlijk van deze, hè.

inderdaad nooit stuk. Maar de band zelf, die hoor je dus vanavond voor een allerlaatste keer. Dan moeten we naar Frankrijk. Daar is net een stukje van de Eiffeltoren geveild. Het gaat om een deel van de originele trap uit 1889 van dat iconische monument. 14 treden werden verkocht aan een Franse verzamelaar. Maar dan vraag ik mij af, ja, wat in godsnaam ga je daarmee doen? Enfin, we blijven nog even in Frankrijk. Van Parijs gaan we naar Cannes. Voor het filmfestival natuurlijk. Je hoorde het daarnet misschien al tijdens het nieuws. Heel goed nieuws voor onze Gentse Lucas Dont. Die wint daar de Prix du Cinéma Positif voor zijn film Coward. Maar hij kreeg ook nog eens bijna een kwartier lang staande ovatie voor zijn film. Kan je het je al voorstellen, tussen al die kleppers daar kunnen we alleen maar heel fier op zijn. We gaan er terug wat muziek tegenaan gooien, hè. Wat wil je nu van mij? Dat is de vraag die Meteor en Hanna May zich zometeen stellen. Maar eerst vliegen we naar Zweden. Daar brandt op de lippen van Swedish House Mafia deze vraag.

en Hannah May. Ik heb gisteren een opdracht gekregen van een Q-luisteraar die ik in het volgende uur ga vervullen. Ik mag iemand heel, heel blij maken. Maar echt veel meer kan ik nog niet zeggen, want die persoon is momenteel al aan het luisteren. Dat is dus voor straks. Eerst gaan die gitaren hier scheuren met Pink en So What.

0: internet voor iedereen, zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: 1 over 8. Good morning. Hier is Aline met het nieuws.
6: Goedemorgen. Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf, maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip, in het beste geval, pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort het parket van Limburg.
7: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
6: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henau.
8: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
6: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif. Een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft daar er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een derde plaats in play-off 2 en dus ook Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag. Tot 30 graden aan zee, wel iets koeler. En morgen en begin volgende week nog altijd veel zon en het blijft zo'n 30 graden dan.
5: Klinkt toch als muziek in de oren. Het is ook nog steeds heel rustig en zonnig op onze snelwegen, want nergens verlies je 5 minuten of meer.
9: Music.
10: Dorien Matthijs.
5: Hello, pretty shining people. Ik zou het niet beter kunnen zeggen dan George Ezra zometeen. Hij komt eraan naar Kygo en Khalid.

0: Coach Ezra en Pretty Shining People op deze Pretty Shining zaterdagochtend. Hele, hele goede morgen. Ja, zeg dat wel, hè. Het zonnetje op onze snoet vandaag. En het wordt warmer en warmer momenteel, want we gaan richting die 30 graden vandaag. Er staat hier trouwens nog iets te blinken bij mij. De Pretty Shining gloednieuwe Q-topschijf van een Engelsman en een Nederlander die samen in zee wilden gaan. Het lijkt wel op een goede mop. Is het ook een beetje, want de eerste versie werd al meer dan 10 jaar geleden gemaakt en bleef op de plank liggen, omdat hun labels het maar niet eens geraakten. Nu, de Nederlander besloot liever, oké, het is goed. Als ik het niet mag uitbrengen, dan speel ik het wel live, als een soort van legendarische unreleased track. En na 10 jaar uitstelgedrag is het er dan eindelijk van gekomen. Hier is ie.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Oasis hoorde je met hun monsterhit Wonderwall. Exact 30 jaar oud intussen. Zeg, het is Harry time bij Q. Meneer Styles die zit momenteel nog in Amsterdam. Vanavond zijn vijfde concert. Je hoort hem zometeen met zijn American Girls.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Q Music.

Styles dus met zijn American Girls. Zometeen een Eurovision Classic uit 2012. Afgelopen zaterdagavond kenden we de winnaar van 2026 en die klonk zo.

Sedara hoor je, met haar Bangaranga. Maar deze zaterdagochtend haal ik er mijn bijna naamgenoot bij. Niet Doreen dus, wel Loreen met haar Euphoria. Goedemorgen.

0: En van Loreen over naar Serafine. 9 en zij heeft het nieuws mee. Serafine, drama in China, hè?
1: Ja, ja, in een kolenmijn zijn daar zeker 82 mensen omgekomen en 9 mensen zijn ook nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn volop naar hen op zoek. De oorzaak was een gasexplosie. De voorbije jaren is de veiligheid in de Chinese mijnen wel verbeterd, maar er gebeuren nog altijd regelmatig ongevallen. En dan op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Met zijn film Coward kreeg hij de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. En na de première van Coward volgde ook al een staande ovatie van 13 minuten. De film is ook nog altijd in de running voor een gouden palm. Die wordt vanavond uitgereikt trouwens. En dan het weer volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen en begin volgende week nog veel zon en blijft zo'n 30 graden dan.
0: Let's go, zou ik zeggen. En ook nog steeds alles heel rustig op de snelwegen, want files die zijn er niet.

0: Ik heb zometeen een belangrijke opdracht te vervullen op deze zaterdag 23 mei. Misschien zit jij wel in de auto momenteel, op weg naar een vrijgezellenweekend. Het kan zomaar eens zijn dat je dan een telefoontje krijgt van mij. Maar goed, waarom? Dat is voor straks. Eerst nog Shakira en daarna Oscar and the Wolf.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to happen.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Lotto is op zoek naar een neus.
13: Oh? Een neusbegot.
12: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
14: Of thee in India.
12: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
14: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est si bon.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
16: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
17: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
18: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
19: Voilà, een salade van vlees.
20: Oei, amai.
18: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
21: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
22: Mijn haar omhoog?
21: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
22: Ah ja, dus mijn factuur?
21: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Oscar and the Wolf met Warrior. Zoals ik al zei, heb ik een heel belangrijke opdracht te vervullen. Iemand die een heel stevig weekend tegemoet gaat, die ga ik nu opbellen. Oké, hier gaan we. Oh, ik hoop zo hard dat er wordt opgenomen. Spannend. Hallo? Oh, nog altijd.
1: Goedemiddag,
0: met
1: Chiara.
0: Hallo, spreek ik met Chiara? Ja, toch, hè?
1: Ja.
0: Sorry, je had het net al gezegd ook. Zeg, wat staat er bij jou?

0: ben vrij zeker dat we naar Frankrijk gaan. Mm-hmm. En ik denk zo op de Champagne-streek.
1: De Champagne-streek. Dat is helemaal juist, Kiara. Jij bent voor jouw vrijgezellen op weg naar de Champagne-streek. Zeg, nog meer zin in nu?
0: Ja, dat wel.
1: Zalig.
0: Dat is mooi weer helemaal.
1: Zalig. Alright, Kiara, ongelooflijk veel plezier daar. En maak het niet te bont, hè.
0: Zal ik zeker niet, dankjewel.
1: Bye-bye. Zometeen hoor je Katy Perry. Die maakt het ook een beetje te bont straks. Je hoort ze met Last Friday Night na Body Back You.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bijna 9 uur, goedemorgen. Het nieuws hoor je van Serafien.
6: Goedemorgen. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn, dat melden staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
7: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
6: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. En in Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Maar door de werken wordt het treinverkeer ook aangepast, zegt de NMBS.
8: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
6: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week nog veel zon. En blijft zo'n 30 graden dan.
5: Wat een weekend, hè. En ook op de snelwegen, ja, daar nemen ze verlengd weekend. Je verliest nergens 5 minuten of meer.
9: Music. Dorien Matthijs.
5: Morning, er hangt iets in de lucht vandaag. Een stralende zon, maar bij Post Malone toch ook een paar lentekriebels. Dit is Chemical.

0: You're the Bibi Rexha and Faithless. But new religion back you.
1: Your music.
0: Good morning, sunshines. Heel fijn dat Q al bij jou aanstaat op deze hele warme zaterdagochtend al. Daarnet hebben we Kiara verrast met de locatie van haar vrijgezellenweekend. Zij is op weg naar de Champagne-streek. Maar hoe ziet het weekend er daar bij jou uit? Ben je bezig aan een ontbijtje in de tuin? Of ben je al aan het plonzen in het zwembad, zoals luisteraar Joy? Zij stuurt goedemorgen iedereen. Het zonnetje bij het zwembad en Q op de achtergrond. Wat moet een mens nog meer hebben? Oh, zalig zeg. Laat mij even weten in de Q-app hoe jouw zaterdagochtend eruit ziet. Mag met een berichtje, spraakbericht of sfeerfoto, ook altijd heel leuk. Zeggen, en vergeet die zonnecrème niet vandaag. Want het wordt bakken en braden bij 30 graden. Voor Destiny's Child en Louis Capaldi eerder surviven. Zij gaan de schaduw opzoeken, denk ik. Eerst hoor je Survivor bij Q en nadien Survive. Mannetjes, rustig, rustig. Wat een overdrijvers, hè. Of hele goeiemorgen. Hier is Destiny's Child.

0: Capaldi. Wat een kreet, zeg. Goedemorgen. Het is ook een hele goede morgen bij Hilde. Zij stuurt vandaag de eerste ochtend opgestaan als kersverse oma. We gaan straks ons eerste kleinkindje Theo bezoeken. Maar proficiat daar, Hilde. Bij Jennifer uit Kontich wordt het een dagje derby. En dan is er nog bij Tina die een spraakberichtje stuurde.
1: Goedemorgen, Dorien.
0: Hallo.
1: Ik en mijn zoon, wij gaan nu ontbijten bij Friends in Aalst. En dan moet ik spijtig genoeg, eigenlijk niet spijtig, maar wel heel veel werken vandaag, want ik heb een ijssalon. Dus we gaan superveel ijsjes verkopen vandaag. Fijn weekend, dag!
0: Oh, Bettina, je hebt me net echt ongelooflijk veel zin doen krijgen in ijs. Heel veel courage daar met al die ijsjes die daar de deur uit gaan vliegen. Zeg, je zit heel goed hoor bij Q, want zometeen kan jij de geluksvogel van de dag worden. Er liggen hier namelijk cinematickets te blinken, waar we na 9:30 voor gaan spelen.
2: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
10: bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
10: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: Q. Q Music.
16: Hey yo, big wave. Ja. Tell him I come.

Gone, gone back you. Ons Rihanna die is ook uit de startblokken geschoten. Als je momenteel op de baan bent, je krijgt er een passenger princess bij. Eentje die nogal vurig uit de hoek kan komen. Dit is Shut Up and Drive. Goedemorgen.

0: Last Frequencies en Tom O'Dell met Black Friday. Ja, heren, jullie klok is wat blijven hangen precies. Want ondertussen... 9:55 op deze zaterdagochtend. Serafien heeft het nieuws voor ons. Serafien, jij hebt cijfers over het aantal jongeren in jeugdinstellingen.
1: Ja, het waren er vorig jaar zo'n 1270. Dat betekent dat de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling plaatst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Justitie, die de tijd kon inkijken. De meeste zitten daar omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. Maar er is ook een groep die er in time-out zit, omdat hun traject ergens anders moeilijk verloopt. Opvallend is ook dat de jongeren ook al maar jonger worden, denk aan 12 of 13 jaar. En ze worden ook vaker geviseerd door drugsbendes om te dealen of om drugs uit te halen in de havens. Dan, volgens Amerikaanse media, bereidt de VS nieuwe aanvallen op Iran voor, wellicht om de druk op te voeren om te onderhandelen. Het is niet de eerste keer dat president Trump dreigt met nieuwe aanvallen. Tussen Iran en de VS is sinds vorige maand een staakt het vuren van kracht, maar veel vooruitgang op vlak van onderhandelingen wordt er niet geboekt. Het zit allemaal al een hele tijd muurvast. Volop zon en warm tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week nog veel zon en blijft zo'n 30 graden dan.
0: Toch al 2 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 9 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de binnenring verlies je 6 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Tervuur 4 Armen. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
2: Dorien Matthijs
0: en Miles Smit nu. Q-music.

0: Alles, alles of niks.
1: Ja, misschien ben jij wel de one waar Dua Lipa over zingt. De gelukkige die vandaag cinematickets scoort, want we spelen zometeen weer voor 2, 4 of 6 tickets. Dat kies jij helemaal zelf. Maar hoe hoger jouw inzet, hoe pittiger de vraag. Dus kies wijs en laat mij vooral nu weten in de Q-app hoeveel tickets mogen het zijn.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milk Inc. Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q-Music.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: De vier finalisten zijn gekend. En één team staat er wel heel goed voor. Want welke coach houdt maar liefst twee finalisten over? Is dat A, Jost Klein, B, Mathieu Terijn of C, onze eigen Maarten en Dorothee? Stefanie, je mag nu antwoorden.
1: Ik denk dat dat Mathieu Terijn is.
0: Mathieu Terijn, zeg je?
1: Ja.
0: Nee! Oh!
1: Ja.
0: Oh, Stefanie. Tjuw toch?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, gok nog eens. Als het niet Mathieu Terijn is, wie zou het dan nog kunnen zijn?
1: Joost Klein.
0: Ja, het was inderdaad Joost Klein. Doe me toch. Maar merci om mee te spelen en geniet van het zonnetje dit weekend. En vooral ook heel veel succes op die danswedstrijd, hè.
1: Ja,
0: merci. Ciao, ciao, Stefanie. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nog voor 10. Nieuwe muziek van Camille. Dit is Nu dat je weg bent.

met Summer. En wees gerust, die zomerse vibes blijven dichtbij. Zometeen ben je in het warme gezelschap van QDJ Timo. Heel letterlijk vandaag. Hij voorziet jou van de 40 beste hits van het moment deze zaterdagochtend. Ik heb al eens gespiekt en dat ziet er dik in orde uit, hoor. Laat zeker jouw hartjes achter in de Q-app als jij bepaalde hits een boost wilt geven en niet uit die top 40 wilt zien gaan. En nog voor het nieuws van 10 laat ik Dean Lewis op je los. Dit is I Hate That It's True. Geniet van de zon en de muziek met Timo.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go yellow!
9: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En morgen en maandag?
9: 20% korting op alles.
10: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
9: Bombie, we hebben nu drukke door.
10: Oei, gaan we niet dan?
8: Jawel!
11: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
14: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Serafien.
17: Goedemorgen. Elke dag worden 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren, een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in zo'n gesloten jeugdinstelling, omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand, maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. En in de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag, want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers.
18: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
17: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. Veel zon en warm, maximaal rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde.
16: Dankjewel, Serafien. 4 files al waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 18 minuten bij tellen. En dat tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En verder ook 6 minuten tussen Merksem en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring dan 5 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vier Armen. En op de buitenring dan ook nog 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Even kijken. Ik wilde jou een heel goede morgen wensen als dat mag. Ja, zaterdag 23 augustus vandaag. De zon schijnt. Wat zeg ik nu, augustus? Het is helemaal niet augustus, maar het voelt wel als augustus. Het is mei. Ja, kijk, het zoveelde verlengde weekend deze maand. En we gaan er vooral niet over klagen. Laten we er een hele fijne zaterdag van maken.
19: Dit is je weekend bij Q.
20: Q.
16: Timo Pirera. Amai, ja, ik schrijf altijd zo een klein tekstje voor de intro en ik had daar echt augustus geschreven, omdat de zon dus gewoon zo hard aan het schijnen is. Zo mooi is het vandaag. Goedemorgen, welkom bij onze vaste afspraak. Klaar om de TGV te pakken vandaag, hoop ik. Ja, om die zaterdag in te knallen met de grootste hit van het moment. En ik kan je vertellen, met de zon op je bol luistert dat nog eens 10 keer aangenamer. Je luistert naar de hitlijst van Q-Music. En die wordt zoals altijd samengesteld op basis van airplay, streaming, social media en natuurlijk ook jouw hartjes in de Q-app. Die kan je blijven geven telkens als je een hit hoort waar je grote fan van bent. Vandaag in de aanbieding 19 stijgers, 3 staanblijvers, 16 dalers en ook 2 nieuwe hits. Maar voordat we daaraan beginnen, eerst nog even ons geheugen opfrissen. O ja, is misschien niet lief van mij. Ons geheugen opfrissen, ja.
4: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
16: Het was Summer.

0: Het leven bestaat uit pieken en dallen. En in de Q-top 40 kan je vooral ook stijgen en dalen. En dat deed Alex Warren vorige week. 1 plekje lager en dus niet meer jouw nummer 1 met Fever Dream. Kato uit Erps is ondertussen al 3 uur onderweg, laat ze weten. Ze zijn al de grens over in Frankrijk om daar een uitgebreid weekendje te gaan doen op de camping. Nou, dat klinkt heel gezellig. Geniet ervan, Kato. Zometeen dan duiken wij een verse Q-top 40 in. Dus als je zelf ook nog lang in de wagen zit of je bent op het werk en je gaat ook nog 3 uur luisteren, er gaat nog heel veel goede muziek aan komen. Ja, de 40 grootste hits van het moment. Voor we dat doen, eerst nog eventjes 1 keertje terug naar vorige week.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Ja, ze stond al lang te azen en nu is het toch gelukt. Olivia Dee.

Ze staat al 17 weken lang in de Q-top 40. En 17, dat is ook de laagste positie waar ze ooit heeft gestaan. Maar vorige week dus de koningin eindelijk helemaal bovenaan. Met een grote kroon op haar hoofd. Jouw nummer 1, Olivia Dean en So Easy. Of dat deze week nog altijd het geval is, dat ontdekken we samen net voor 1 uur vanmiddag. Eerst krijg je nog 40 andere hits, al ja, 39 om precies te zijn. Deze week ook twee nieuwkomers in de lijst. Altijd leuk. Zeker nu we zo in één rechte lijn naar de zomer gaan. Dan wil je toch zo stilaan weten van, oké, wat worden nu echt de grote zomerhits van 2026? Waar gaan we nog veel op dansen, zo aan het strand? Wel, vandaag misschien al een goede poging met één van die twee nieuwkomers. Maar nieuwe muziek, dat betekent natuurlijk ook dat we twee oudere hits met hun klikken en vooral ook met hun klakken even uit de lijst moeten shotten. Somebody like you will never be the same. Oh ja, na 14 weken is het gedaan voor Within Temptation, Smash Into Pieces. Geen Somebody Like You meer. Oh.

Ophelia ligt uit de Q-top 40. Gelukkig heeft Taylor Swift wel nog twee andere hits in de lijst, dus dat komt wel goed, hè. Nu vier plekken minder en dus gevaarlijke laatste plek voor Judith. Dit is Self-Made Woman. Yeah.

0: al 11 weken lang in Self-Made Woman. Ja, ik moet eigenlijk zeggen 27 jaar, want zo jong is Judith. Deze week moet ze 4 plekken achteruit en nu dus helemaal op de laatste plek. Jongens, dat is gevaarlijk, hè. Self-Made Woman op nummer 40. Zometeen dan krijgen we de eerste nieuwkomer in de Q-top 40 deze week. En ik heb dat nieuwe nummer gisteren ook voor de allereerste keer op de radio mogen spelen. En ik moet zeggen, ik heb me echt zonder zever, denk ik, op 2 uur tijd 3 keer versproken in de titel. Door gewoon per ongeluk een andere titel te zeggen van het liedje. Namelijk dit. Ja, ik heb dus 3 keer per ongeluk aangekondigd als Material Girl. Maar dat is niet de juiste titel. De echte versie komt er zometeen aan.
1: Het is Bolt in de Aagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: laat in de Q-app weten dat hij vandaag een wandeling gaat doen voor het goede doel. Dat is niet in België. Het is wel in Spanje, denk ik, te doen, want hij stuurt een foto door van de affiche. Die is in het Spaans. En ik vind het heel grappig, want dus op die affiche staat ook de datum. En blijkbaar is in het Spaans mei, de maand mei, is daar mayo. 23 mayo. Vind ik heel grappig, ja, sorry. Even terug naar de muziek. Je hoorde daarnet Kamrad, Be Mine op nummer 39 in de Q-top 40. Het is tijd voor de eerste nieuwkomer in de lijst deze week. Een hit die je waarschijnlijk nu en dan alles gehoord hebt bij Q, want we draaien hem wel al een tijdje. Heeft ondertussen ook heel veel hartjes gekregen. Ik moet enkel dus zien dat ik mij niet opnieuw vergis als ik de titel uitspreek, want gisteren heb ik het 2 of 3 keer aangekondigd als dit liedje. Ja, Material Girl, maar dat is het natuurlijk niet, hè.
1: Nieuw.
0: Material Lover, zo heet het nieuwe muziek van Sienna Spyro. Het is deel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Dat is een film die ondertussen ook al een tijdje in de bioscoop te zien is. De film gaat over luxe en alles wat daarbij komt kijken. Maar weet je wat pas echt, echte luxe is? In de woorden van Sienna Spyro. Ja, dingen echt kunnen aanraken in de digitale wereld van vandaag. Want ja, tegenwoordig, we doen niet meer zoveel fysiek. Winkelen kunnen we voor heel veel grote delen gewoon online doen. Eigenlijk alles kan online, hè. Maar de echte luxe van de toekomst, zegt Sienna Spyro, is gewoon geen AI, maar gewoon de dingen echt vastpakken, met echte mensen kunnen babbelen face-to-face. Ja, soms mis je dat een beetje, denk ik, in deze tijd. Ik ben vooral benieuwd wat je ervan vindt. Het is echt zo'n leuke jazzy vibe. Gaat perfect zijn voor je zaterdagochtend. Het is heel schoon en het komt vooral ook nieuw binnen op nummer 38 deze week. Sienna Spyro, Material Lover.

Vorige week nog op de laatste plek en deze week opnieuw 3 plekken hoger. Niall Horan en Dinner Party. Zometeen op nummer 36. Een vrouw die je gisteren nog live zag als jurylid in de halve finale van The Voice. Ook onze Maarten en Dorothee, die hebben daar een team natuurlijk. De Comeback Stage, zo waren ze eerst geïntroduceerd. En gisteren, moet ik zeggen, was ik toch even onder de indruk. Want alle coaches hebben gezongen met hun kandidaten. Maarten en Dorothee, de twee presentatoren van de ochtendshow bij Q-Music, ja, die maken geen eigen muziek. Maar ik denk, zo een keer optreden op het podium, ja, dan moet je tegen Maarten geen twee keer zeggen. Nee, je moet eens even luisteren wat daar gisteravond live op VTM gebeurde.

0: kan je zeggen, het is nog beter met beeld mee. Dus als je Maarten van Qualius wilt zien rappen, dan moet je gewoon even naar de Instagram van Q-Music, van VTM gaan, denk ik. Daar ga je het wel terugvinden, de video. Even kijken op de weg. 7 files al waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting kust natuurlijk. Daar moet je een half uur bij tellen tussen Sint-Denijs, Westrem en Nevelen. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en Legrellenlaan. En 5 minuten tussen Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel. Op de E429 dan nog 10 minuten extra tussen Tubeke en Bergense Steenweg. Op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. En tenslotte dan nog op de A12 richting grens Nederland ook 5 minuten extra. En dat tussen Stabroek en Berendrecht. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, ah wel, dan gaat het daar een beetje vlotter. Ja, de eerste file richting de kust, dat is dan weer goed natuurlijk. Hè? 30 graden dit weekend. We gaan het vieren met Laura Tesoro, Reggie. Dit is Bound to Be.
1: Nummer 36.

0: veel hartjes. Dat is goed nieuws voor Aaron Blommaert en Zoe Livé. Onder andere hartjes van de Lieselot uit Puur Sint-Amans, Letitia uit Houthulst, Jet uit Tongeren en nog heel veel anderen. Ja, het is een tweede week en het resultaat daarvan 3 plekken hoger in de lijst voor Tranen van Goud. En het is eigenlijk een mooie week voor die Zoe Livé, een Nederlandse zangeres. Ze is 26 lentes jong en deze week was het haar verjaardag. Oh, in 2019 deed ze nog mee aan The Voice in Nederland. Ja, en dan zie je maar ineens hoe snel dat het leven kan gaan. Hè? Ook aan de kandidaten van The Voice van Vlaanderen van dit jaar. Nou kijk, binnen 2 jaar kan je zomaar op Q-Music gedraaid worden. En ik vind het wel cool, want deze week vierde Zoe Livé dus haar verjaardag en mocht ze ook op het podium staan met de grote Aaron Blommaert. Twee klinken wel goed, hè. Twee topzangers en zangeressen. Ja, zanger en zangeres moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik ben een beetje in de war, want zometeen mijn favoriete hit uit de lijst. Maar ik weet niet wat er gebeurd is. Het is deze week onze diepste daler. Dus bij deze een kleine oproep. Al ja, gaat die mevrouw nog eens een achtje geven?
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
1: Sorteren kan je zo meteen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Zij de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
12: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
11: Of dingen, hè? Bougie burgers.
12: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
11: Oké.
12: Waarom neemde jij nu nog een burger?
11: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
9: de Vos Lemmes.
13: Q-music. Dit is de Q-top 40.
14: Q-music.
13: Nummer 34.

Jan uit Gent, Isabel uit Middelkerken en nog heel veel anderen gaven een hartje. Just remember, we're forever young. En terecht ook wel aan DJ-licious Milo. En een heerlijke vibe. Ik vind het echt fantastisch voor deze zomer. Forever Young, deze week op nummer 32. Ze gaan twee plekken de lucht in. Zeg, op 12 juni dan brengt Olivia Rodrigo haar nieuwe album uit. Het gaat volstaan met zo goede, dikke gitaarmuziek, want ze heeft volledig gefocust op dat eigenlijk. En gisteren heeft ze opnieuw een liedje losgelaten op de wereld. En dat nummer zal ook op dat album staan. En ze zegt zelf dat ze dat het leukste en beste nummer vindt dat ze ooit heeft gemaakt. Het heet The Cure. En dan denk ik van, ah ja, als jij zelf vindt dat dat het leukste en beste nummer is dat je ooit hebt gemaakt, dan moeten we toch even allemaal samen luisteren. Allee, om te kijken wat je dan leuk en goed vindt. Even kijken. Ja, dit is The Cure. Gisteren nieuw uitgekomen. Ik moet nu wel heel eerlijk zeggen, ik vind wel dat ze ook veel andere leuke hits heeft. Maar kijk, soms heeft het gewoon een beetje tijd nodig op muziek, hè. Deze staat sinds vorige week wel in de lijst, heeft veel hartjes gekregen. Onder andere van Tamin uit Hoeselt. Het is Olivia Rodrigo, Drop Dead, op nummer 32 deze week.

0: Waar ben jij ondertussen al shalalaend van de zon aan het genieten? Dat vraag ik mij af. Max en die Grammar op nummer 31. The Thing I Love.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: -4 voor Self-Made Woman Judith.

De eerste nieuwkomer afkomstig van Sienna Spyro, Material Lover. A material. Zevende week, Niall Horan mag plus 3

3 dan weer voor Reggie, Lara Tesoro en hun trompet Bound to Be. Tranen van goud, Aaron Blommaert en Zoe gaan +3.

30. Olivia Rodrigo moet één plek achteruit in haar tweede week nu. En daarnet nog plus 1 voor The Thing I Love van Max en Andy Grammer. The thing I love about me is you. The thing I love about me is you. Ja, waar geniet jij van dat zonnetje? Christel zegt dat ze zich aan het klaarmaken is voor een dagje Oostende morgen. En hopelijk kan jij de zon ook helemaal tot jou laten komen. Zometeen de zomerrit van 2026, denk ik. Nu eerst Bella Kay. Ze gaat -4.

Amsterdamse Another and Talk to You op nummer 29. Berichtje van Jessica uit Wingen. Wingene, moet ik zeggen. Ze is in haar tuintje aan het werken met Q op de achtergrond. En vanavond gaat ze nog een barbecue doen met haar lieve buurvrouw. En dan is er ook nog Geert uit Laarne. Die zegt, hallo, ja, ik ben aan het vissen met mijn zoon. Oei, maar Geert, mij hebben ze altijd gezegd als je gaat vissen dat het stil moet zijn. Dus ik hoop niet dat jij de radio daar te luid hebt zitten. Anders ga je niks vangen, hè, Geert. Ik zal even zorgen. Dat ze toch boven komen dan. Ja, de zaterdag vliegt voorbij en de hits die worden exponentieel beter. Ah ja, zo gaat dat in een hitlijst. Zometeen het tweede uur van de Q-top 40 met Thomas Gray en zijn Rumors.

Q-top 40. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: taco's maken in Mexico.
1: Free for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Serafine.
8: Goedemorgen. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CIB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop.
9: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een heel belangrijke rol. Mensen nemen daar wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
8: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het ook om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in zo'n gesloten jeugdinstelling, omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. En basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty, nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus het komt niet als een verrassing, schrijft Van Loo op Instagram. Ze bedankt de club ook voor alle kansen. Veel zon en warm, maximaal rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde.
7: Dankjewel, Serafine. Ja, en dat is er ook aan te zien op de weg, want er staan al 10 files van meer dan 5 minuten. En de langste die staat natuurlijk op de E40 richting de kust. Daar moet je 40 minuten bij tellen en dat tussen Sint-Denijs-Westrem en Nevelen. En dat komt daar, ja, mijn systeem zegt door een defect voertuig, maar al wat luisteraars hebben gestuurd dat er een ongeval is gebeurd daar. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten bij tellen tussen Merksem en Antwerpen Centrum. Je verliest ook 6 minuten richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout. E429, 18 minuten erbij tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de E313 richting Antwerpen 10 minuten tussen Rans en Antwerpen Oost. Op de E17 5 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen West. Op de A12 richting Grens Nederland plus 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Op de ring rond Gent richting Mariakerke moet je er 5 minuten bij tellen. En dat tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan. Op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Brusselse binnenring ook 5 minuten. En dat tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het wat vlotter.
10: Timo Bireda.
7: Een heel erg goeie morgen. Voor zometeen zoek ik iemand die Italiaans spreekt. Het gaat over 1 specifiek woord. Ja, eerst Cameron Whitcomb.
10: Nummer 28.

0: krijg ondertussen een berichtje van luisteraar Farah. Ze zegt, ja, ze is leerkracht Engels-Nederlands en ze zegt dat ik een beetje moet werken aan mijn Engelse uitspraak. Dus ik zal dat doen bij deze. Gelukkig gaan we het nu eventjes over een Italiaanse uitspraak hebben. Dat kan ik ook een heel klein beetje. Want ja, de zomer die komt eraan en dan kan je al een beetje beginnen wegdromen van de vakantie. Bijvoorbeeld in Italië. Een van mijn favoriete bestemmingen vind ik zelf. Ik heb daar ook roots, dus dan voel je je toch al een beetje verbonden. En ik moet zeggen, ik voel sinds deze week ook echt een connectie met Shakira Shakira. Want in haar nieuwe hit zingt ze eigenlijk de hele tijd mijn favoriete Italiaanse woordje, wat ik zelf ook heel vaak zeg. Het gaat over het woordje dai. In Italië zeggen ze wel eens dai, dai, dai of dai, vai. En dan denk jij nu waarschijnlijk, oké, wat wil dat dan zeggen, dai, vai? Luisteraar Aaron uit Leiden, die heeft liever een Italiaanse vriendin en die stuurde ons dit berichtje.
1: Wel, ik heb een Siciliaanse vriendin en Adiamo wil eigenlijk zeggen van kom, we zijn weg, kom, we gaan. En dai, dai wil eigenlijk zeggen ga, ga, ga, zonder eigenlijk meer een voorvoegsel eigenlijk. Dat wil dat eigenlijk zeggen, die twee van het verschil. In Italië gaan ze dat wel opmerken.
0: Ja, ja, ja. Het gaat over het verschil tussen dai dai en andiamo. Dus dai dai zegt van, allez, ga, ga, ga, ga. Zo dat. Voilà, dan weet je dat bij deze ook weer. Ik zou zeggen, leer het goed, hè, het woordje, want het gaat het officiële WK-anthem worden van deze zomer. Nieuw. Leer die tekst alvast van buiten. Veel sfeer. En nu dus nieuw op nummer 27. Shakira, Shakira, Burna Boy en Die Die. Staat dus voor de eerste keer in de Q-top 40 op nummer 27 nu.

min 1 en nu op nummer 26, Thomas Gray en Rumors. Deze week bedankte hij zijn fans nog op Instagram, want dit liedje heeft online de kaap van 10 miljoen streams gehaald. Dat is al schoon, hè? Dat is een mooi aantal. En dan zou je denken van, goh, wat kan je daarmee kopen met 10 miljoen streams? Is dat misschien een jacht of een kleinere boot of een huis of zo? Hoeveel geld zou je daar nu voor krijgen? Wel, ik heb het even omgerekend. Bruto krijgt Thomas Gray daar zo'n $30.000 voor, ongeveer. Voor 10.000 streams. Ik denk, schoon zakcentje voor een 21-jarige, dat sowieso. Olivia Dean die heeft alles bij elkaar opgeteld. 7 miljard streams verzameld. Al ja, reken dat maar eens uit, zou ik zeggen. Hè. Onze langstgenoteerde op nummer 25.

0: iets in de zeilen en opnieuw plus 4 voor Olivia Dean en Man I Need. 7 miljard streams, zoveel heeft ze er in totaal al verzameld online, die Olivia Dean. Ik heb even omgerekend, bruto is dat 21 miljoen dollar dat je daarvoor krijgt ongeveer. Dus ja, dat is ook niet slecht, denk ik. De Q Top 40. Zometeen in de lijst op nummer 24, een ex-sportleerkracht. Hij was ook opvoeder en leerlingenbegeleider op school. Dus ja, waarschijnlijk, als hij dan zijn week zo had verdeeld in sommige dagen sport geven, mocht hij af en toe ook met de jogging naar school gaan, wat natuurlijk wel leuk is. Zometeen moet hij wel 11 plekken afgeven in de lijst.
1: Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo, zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
7: bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
8: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
12: Q-Music. Hey, ik ben Fleming.
13: Ik ben Meteor en dit is de Q-Top 40.
14: Q-Music.
15: Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex.
16: Nummer 24.

eindelijk een beetje goed nieuws voor Taylor Swift deze week. Ze stond vorige week nog met 3 hits in de lijst. Deze week is er al eentje uitgevlogen. Dan die andere was de diepste daler van de week, -13 voor Opalite. Maar deze toch +1. Elizabeth Taylor is ook haar allernieuwste. Het is een leuke single. Hoe geniet jij trouwens van deze zonnige zaterdag? Brent, die doet dat van op zijn terras. En dat terras is net groot genoeg voor een opblaaszwembad. En 3 keer raden wat Brent op zijn balkon heeft gezet. Ja, een opblaaszwembad. Hij heeft er net een foto van doorgestuurd in de Q-app. Ik vind dat een hele goede oplossing tegen de warmte. Wij knallen er nog wat zomervibes bij met Kygo, Kylie,

0: somebody. Ja, toch net iets minder fan van Kygo deze week. -7 voor Save My Love. Nog een berichtje van Jessica uit Laakdal die zegt: wij zijn onderweg op deze zonnige dag naar Zaventem om dan te vertrekken naar het regenachtige Turkije. Groetjes Jessica. Oei, hij is aan het regenen. Op, ja, je kan beter in het land blijven inderdaad, want bij ons is het nog een hele tijd goed weer. Even kijken. 9 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je ondertussen 20 minuten bij tellen en dat tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 8 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Op de E310 richting Antwerpen 20 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. En je verliest op de E40 richting Kust 2 keer tijd, dus even goed luisteren. Een kwartier tussen Sint-Denijs-Westrem en Drongen en ook nog eens 12 minuten tussen Beernem en Brugge. Op de E429 dan nog, een kwartier erbij tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Op de A12 richting grens Nederland 10 minuten. En dat doe je daar tussen Stabroek en Berendrecht. Op de Brusselse Buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tenslotte nog op de ring rond Gent richting Mariakerke. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Flanders Expo Gent en Gent Watersportbaan. Timo Pirera. Kleine tip van Mathieu Terijn. Als je de weg even niet meer weet, dan moet je niet Waze gebruiken, maar sla gewoon rechtsaf. Dat werkt altijd blijkbaar. Nacht in Amsterdam.
1: Nummer 21.

0: Mathieu Terijn, ja, ook een van die juryleden in The Voice van Vlaanderen natuurlijk. Hij gaat daar één plek omhoog met Nacht in Amsterdam. Nacht in Amsterdam. Staat deze week op nummer 21. En als ik zeg The Voice van Vlaanderen, dan denk ik natuurlijk alleen maar aan Maarten van Quali gisteravond live op VTM. Ja, hij heeft live gerapt. Met zijn kandidaat Finn, dat was echt heel goed. Je kan de volledige video checken op de Instagram van VTM.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 30.
0: I love it, I love it, I love it. Bella K gaat er vier plekken op achteruit nu. Plus 1 voor de zomervibes van de Amsterdamse Another Talk To You.
1: Higher, 28.
0: Cameron Whitcomb, min 9. As we are
1: nummer 27.
0: De hoogste nieuwkomers deze week voor Shakira, Shakira, Burna Boy. Thomas Gray en zijn Rumors moeten er één plek op achteruit.

0: nummer 24.
1: Flemming Meteor, min 11 voor niet nodig. En eindelijk mag TT zijn plekje de lucht in met haar Elizabeth Taylor.

0: 12e week al dat Bazaar onderweg is naar Nederland. Ze mogen nu plus 1 voor een nacht in Amsterdam.
1: Soms wil ik blijven.
0: Calista laat ondertussen weten in de Q-up dat ze ook onderweg is naar Amsterdam voor een lang weekendje en ook Harry Styles vanavond. Oh, zo leuk. Q-music. Harry Styles die komt er volgend uur pas aan. Nu eerst op 20, Jelly Roll, I'm Good. Q-music.

0: in de week. Hartjes van Tim uit Lisse, Jessica uit Buggenhout, Matthias uit Beveren en nog heel veel andere Q-luisteraars. Maar ik moet nu wel zeggen, ze hebben het iets minder gedaan in de streamingcijfers en die hebben ook impact op deze lijst. Dus toch min 4 voor Jelly Roll. En zijn I'm Good staat nu op nummer 20 in het midden van de lijst. Zeg, 2 jaar geleden zong je ongetwijfeld nog gretig mee met dit. De eerste dikke hit van Miles Smith. En in 2026 zingen we eigenlijk allemaal gewoon dit.
1: Voorzichtig op de banen, hè.
0: Maar dan in het Engels, zometeen op nummer 19.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Si, si, bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, ze. Een salade van vlees.
3: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
10: joehoe
9: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Top 40. 19.
12: What

dat stuurt Jens in de Q-app en daar kan ik het alleen maar eens mee zijn, Jens. Ja, wel minder goed nieuws voor David Guetta, Jennifer Lopez, want die gaan min 10. Maar het is oh zo heerlijk onder dat prachtige zonnetje op deze zaterdag. Het is verlengd weekend, het is Pinksterweekend. En er worden veel hartjes uitgedeeld in de Q-app. Onder andere Christophe uit Elverdingen heeft gezegd... hij heeft net een hartje gegeven nog aan David Guetta. Dus volgende week gaat hij misschien weer de lucht in. Zeg, de kans dat je gisterenavond naar een optreden bent gaan kijken is eigenlijk... groot, ik zou zelfs durven zeggen 75%. Ja, in de AFAS Dome waren er de K3 Originals, in de Johan Cruijff Arena in Nederland Harry Styles en in de Gelderdome de vierde show van Suzanne en Freek. Al ja, je zal waarschijnlijk toch wel naar één van die shows zijn geweest, niet? Suzanne en Freek gaan +3 met hun halverwege op nummer 17.

Plus 7 voor Miles Away deze week. Zeg, je kat sturen. Die uitspraak die ken je wel, denk ik. Je kat sturen. Ah wel, Bruno Mars heeft dat niet helemaal goed begrepen, denk ik. Bruno Mars die heeft wel iets anders gestuurd dan zijn kat. Ik weet niet exact wanneer het was, het is niet zo lang geleden eigenlijk. Het gaat eigenlijk over een school in Ohio in Amerika die al een jaar lang filmpjes maakte en online postte om de aandacht van Bruno Mars te trekken, omdat Bruno Mars op de avond van hun proclamatie zou optreden in dezelfde stad. En ze dacht van ja, hoe cool zou dat zijn als Bruno Mars komt optreden? Even zo een liedje, hè, tijdens de diploma-uitreiking. Ja, Bruno Mars heeft daar nooit op geantwoord. Hij heeft niet zijn kat gestuurd. Wat heeft hij wel gestuurd? Ah, wel. Ja, de crèmekar. Opeens kwam er een crèmekar op de speelplaats gereden en die was geregeld door Bruno Mars himself. Allee, bij deze een nieuwe betekenis. Je crèmekar sturen. Als je ooit zelf ergens onderuit wil omdat je geen goesting hebt om te gaan, hè, dan weet je wat je te doen staat, zeker met dit warme weer. Een lekker ijsje, een lekker bolletje stracciatella. Hij moet deze week 6 plekken omlaag. Dit is Risk It All.

Leslie uit Edegem stuurt. Ik ben aan het wachten tot ik het zwembad kan gaan afhalen bij het afhaalpunt. Niet meer leuk met dit weer. En dan 10 minuten later stuurt ze. Ah, te vroeg gebabbeld. Ik mag het gaan ophalen. Ik heb net een berichtje gekregen. Geniet.

0: Dit is deze week onze sterkste stijger. Plus 13, Milkink en Madison. Zometeen na het nieuws van 12 uur krijg je onder andere de gloednieuwe Q-topschijf. Die is afkomstig van Ed Sheeran. En dat nummer is 12 jaar geleden opgenomen. En het komt nu pas uit. Echt waar, dat is de tijd van dit, hè. Toen heeft hij dat opgenomen. Ja, straks even luisteren.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Serafien.
2: Goedemiddag. De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt de kustreddingsdienst.
3: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
2: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. En basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty. Nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
4: Als mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb mij daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
2: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon en dus ook een warm lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer.
0: Oh my god, 31 graden. Dankjewel, Serafien. Ja, en ze zei het daarnet al in het nieuws. Als je nu naar de zee gaat, dan moet je gewoon even rekening houden dat het best wel druk gaat zijn daar, ook onderweg natuurlijk. Op de E40 richting kust verlies je 31 minuten tussen Aalter en Brugge en ook 10 minuten tussen Sint-Denijs-Westerhem en Drongen. Op de Antwerpsring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Ligrellelaan. Dat komt daar omdat de weg is afgesloten. En ook 10 minuten tussen Ligrellelaan en de Kennedy-tunnel. Op diezelfde Antwerpse ring richting Nederland dan nog een kwartier erbij tellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen moet je er 20 minuten bij tellen tussen Massenhoven en Borgerhout. Op de A12 richting grens Nederland 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Op de Brusselse Buitenring 8 minuten tussen Strombeek, Beveren en Jetten en 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Brusselse Binnenring 5 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. Op de E34 richting Brugge 5 minuten tussen Maldegem en Aardenburg. Kalsleide, amai. Moeilijke naam hier ook nog. Daar dus ongeveer. En op de E429 5 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, nou wel, dan verlies je daar op zijn minst minder dan die 5 minuten.
5: Timo Pirera.
0: Ja, in het laatste uur van de lijst. Met nu Sienna Spyro. Vorige week nog diepste dalers, nu plus 5. Die on this hill.

is zo'n ideale hit om te cruisen in je auto. Gewoon op het gemakje. Niet te veel haast. Zo doet Lost Frequencies dat altijd. Wat is er nog een berichtje van Annelore uit Westende. Die heeft net een wandeling van 12 kilometer in de benen. En nu gaat ze pannenkoeken eten. Pannenkoeken op de dijk. Dat klinkt als een hele fijne zaterdag. En vooral dik verdiend, Annelore. Geniet ervan. Ja, een heel erg goede middag. Het is zaterdag 23 mei vandaag. De zon die schijnt volop op je bol vandaag. Ik heb de korte broek ook al veel gezien en zelf aangedaan. Dat is ideaal. De beentjes die zijn nog een beetje wit. Bij mezelf dan toch, als ik voor mezelf mag spreken. Maar je moet ooit beginnen natuurlijk. Hè? Je denkt altijd van, oh ja, ze zijn zo wit, durf ik dat wel doen? Maar ja, je moet ooit op een dag beginnen om ze bruin te laten worden. Dus ik ga zo meteen ook nog eventjes lekker in de zon liggen, denk ik, na de show. En daarnaast zijn er nog heel veel luisteraars die de zaterdag doorbrengen in de airconditioning, in de winkel, op kantoor of in de vrachtwagen of zo. Alleen een kleine tip, ik doe dat hier zelf ook in de Q-studio. Ik moet zeggen, het is hier heel koud binnen. Ga heel af en toe toch eens even naar buiten, hè, om te voelen dat het effectief 30 graden is vandaag. Dat is crazy. En ook de rest van het Pinksterweekend wordt prachtig. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Zometeen de top 10 van de Q-top 40. Die komt stilaan dichterbij. En daar duiken we dus zometeen samen in. Eerst krijg je nog de nieuwe Q-topschijf. En natuurlijk ook nog jouw nummer 11. Die heb je nog te goed. Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All in zijn vijfde week al.

0: Teddy Swims op nummer 11. Moet het deze week wel met 4 plekken minder doen en staat dus net niet meer in de top 10. Dat is spijtig natuurlijk. Maar hij heeft gelukkig wel nog hartjes gekregen van onder andere Judith uit Diksmuiden en Sophie uit Lier. Je krijgt zo meteen een nieuwe Q-topschijf. Een hit die eigenlijk gemaakt en opgenomen is in 2014. Ja, ik vind dat een crazy verhaal. En het zou kunnen dat ik na deze show ook aangeklaagd word. Want ik heb eigenlijk een fragmentje gevonden uit 2014. Waarin de artiest in kwestie op een andere radiozender in Nederland vertelt over hoe hij denkt dat het liedje nooit gaat uitkomen. En ik dacht van ja, dat is nu toch stoem als ik dat niet kan laten horen. Het is gewoon omdat er op een andere radiozender is gespeeld. Dus ik ga het riskeren. En als je dan nooit meer iets van mij hoort, ja, dan weet je dat ik waarschijnlijk in de bak zit of zo. Dat is voor zometeen.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: -4 voor Jelly Roll. En dat heerlijke I'm Good.

Niall Horan, Miles Smith mogen plus 9 met hun Drive Safe. Min 10 voor J-Lo en David Guetta. Nummer 17. Suzanne en Freek staan 3 plekken hoger deze week. Niet meer halverwege dus.

16. Plus 7 voor Offenbach en A Million Miles Away. Bruno Mars heeft gelukkig zijn kat niet gestuurd vandaag. -6.

sterkste stijger. Plus 13 voor Milk Inc. Music is my voor de prachtige Sienna Spyro, Die on this Hill, plus 5.

0: Lost Frequencies, die blijft gewoon staan. So Much Beauty. Nummer 11. En min 4 voor Mr. Know-It-All, Teddy Swims himself. Deze week was de enige voorwaarde voor de Q-topschijf dat het moet passen bij de zon. Want de zon die gaat nog veel schijnen en dat is wel gelukt, denk ik.
1: De Q-topschijf.
0: Ja, ik vind het echt heel speciaal, heel gek. Het nummer werd opgenomen en gemaakt in 2014. Dat is dus 12 jaar geleden ondertussen. Het werd gemaakt door de Nederlandse DJ Martin Garrix. Die ken je ongetwijfeld van heel veel hits. En Ed Sheeran. Die hebben toen samen gecollabed. Dat waren twee artiesten die op dat moment eigenlijk heel opkomend waren. Die waren toen nog vrij nieuw. En het liedje was gemaakt. Het was eigenlijk volledig klaar, maar ze mochten het gewoon niet uitbrengen. En dat kwam omdat hun labels, dus eigenlijk de bedrijven achter de artiesten, waar ze getekend hebben en een contract bij hebben, in een fight waren. Nu, ik las deze week eigenlijk dat Ed Sheeran na 15 jaar heeft gebroken met zijn label. Dus vanaf nu gaat hij op een andere manier verder. Misschien is dat ook wel de reden dat dit liedje nu eindelijk is uitgekomen. Ik weet het niet. Ik vind het straf. In ieder geval, Martin Garrix, 12 jaar geleden moet ik zeggen, op de radio in Nederland. Toen het liedje net gemaakt was, toen zei hij dit. Je moet eens luisteren.
2: Een track gemaakt met Ed Sheeran?
3: Ja.
2: Maar is nooit echt uitgekomen?
3: Is nooit officieel uitgekomen. Hij is... Het is allemaal label issues, weet ik veel wat. En heel veel hoofdpijn. Het zou een single worden. En toen hadden we al mijn andere singles uitgesteld. En toen werd die single maar continu uitgesteld. Van, oh nee, we kunnen hem nog niet. Want we moeten nu nog deze doen voor Ed. En dus ik denk niet dat die track ooit gaat uit.
0: Ja, het einde is afgekapt. Maar hij zei er nog, ik denk dat, dat de single nooit gaat uitkomen. En nu zijn we 12 jaar verder. En het is eindelijk zover. En het is even goed als dat je denkt dat die gaat zijn.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Max.

0: Repeated, de nieuwe Q-topschijf van deze week. Die eigenlijk 12 jaar geleden al werd ingezongen door Ed Sheeran en gemaakt werd door Martin Garrix. Ja, mocht dit liedje in repeat of niet zitten, dan zou je moeten zeggen repeat, repeat it. Maar dat is niet nodig, want het is deze week onze Q-topschijf, dus je hoort hem sowieso nog vaak op de radio en hopelijk volgende week ook in de Q-top 40. Zeg, zometeen de leukste piano-intro ooit. Ik heb het dan niet over deze. Nee, ik heb het ook niet over deze. Yeah. Let's go. Nee, ik heb het wel over zo dat liedje dat zo gaat van ta ta ta ta ta, ta op 10.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
9: met rukwinden tot 90 km/u.
8: Wacht. Heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
10: Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn snel.
11: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
13: Want
12: Who's there?
13: Justin.
12: Justin who?
13: Just in time to start investing.
12: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
13: Just in time, Adam.
12: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: Code Yellow!
16: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
17: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
16: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
18: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
19: Wij dragen E5.
20: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
19: E5, jouw verhaal in stijl.
21: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
22: Het is een weekend.
23: Dit is de Q-top 40. Q-music.

wel zo mooi. Ina uit Diepenbeek stuurt: ik ben zo trots dat Maxime en Babette het zo goed blijven doen in de Q-top 40. Ja, maar ik ook inderdaad. Ze gaan opnieuw twee plekken omhoog en staan nu dus op nummer 9. Ik was net ook even op de Instagram van Babette aan het scrollen. Ik weet niet exact waar ze zit, maar het is ergens onder een helderblauwe lucht, ja, helderblauwe hemel moet je zeggen, aan een heel groot zwembad in een warm land en ook in een groot bed, zoals ze zingt in het liedje. Ja, Babette is op vakantie, eindelijk natuurlijk, maar daar hoeven wij vooral niet jaloers op te zijn, want ook bij ons is het weer perfect. Ja, de temperaturen die tikken vandaag weer vlotjes de 30 graden aan. De zomerfoto's die blijven ook maar binnenkomen in de Q-app. Jij bent duidelijk ook aan het genieten, zowel achter de barbecue als gewoon in de tuinlounge. Maar ja, de barbecue aansteken, dat is toch wel lichtelijk verplicht, denk ik, als Belg met dit weer, niet? Ik denk dat we dat wel gaan doen. En over iets meer dan een maand, dan zitten we aan ons Q Beach House in Oostende te genieten met dit op de achtergrond, jouw nummer 8.

0: nieuwste Jekstaal Jan. Turn the lights off. Deze week 2 plekken omhoog. En nu dus op nummer 8. Zometeen dan doen we van...
1: Abemus Papam.
0: Ja. New Religion komt er nog aan in de lijst. Eerst nog even kijken op de weg. Ja, daar is het ook wel stevig. 10 files van 5 minuten of meer. De langste die staat op de E40 richting de kust. Daar moet je een half uur bij tellen tussen Aalter en Oostkamp. Je verliest ook een half uur richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. En ook 5 minuten tussen Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. 8 minuten tussen richting Nederland liever tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Op de A12 richting grens Nederland. 15 minuten tussen Antwerpen-Haven en Berendrecht. En je moet er ook 11 minuten bij tellen op de E34 richting Brugge tussen Maldegem en Polderken. Op de E313 richting Antwerpen dan 10 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. 6 minuten op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. En op de buitenring, op de Brusselse buitenring ook 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Dat komt daar door een defect voertuig. En nog eens 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je dan toch nog ergens helemaal anders aan het rijden bent, ja, dan ben je veilig en dan ben je gespaard van het fileleed. Zometeen Habibus Papa met het heilige boontje van de lijst. Eerst krijg je nog een zanger uit Hawaii. Dit is I Just Might. Gaat min 3 nu.
2: Nummer 7.

0: Het is 20-1 geworden. En vaak overlopen we dan eventjes het lijstje van QDJ Bert de Kok. Ja, ik zal het even heel kort schetsen. Normaal gezien presenteert Bert de Kok samen met Ulrike Douwer elke vrijdagavond Vrienden van de Vrijdag. En daarin heeft hij een lijstje van mensen die hij een fijn weekend wenst, maar ook mensen die hij geen fijn weekend wenst. Ja, deze week was er geen Vrienden van de Vrijdag met Bert en Ulrike, omdat zij Vincent Live hebben vervangen. Maar ik was net eens even gaan kijken. Ik denk dat ze het gisteren ook hebben gedaan in de show. Om 5:10 in de namiddag, denk ik. Dus ik ga het even zoeken en dan vertel ik je zo meteen of jij op het lijstje staat van Bert de Kok. Is het goed? Ja.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt vanavond naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q-sounds better with you.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht, hè.
7: Rustig, rustig.
6: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
11: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
12: In Wallonië eens proberen.
13: Of naar een pretpark gaan misschien.
12: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: Het is Bolt in de Aagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
18: Vanavond bij VTM nog 23 kandidaten die strijden voor de hoofdprijs in The Floor. En bij VTM 2 mag Hercule Poirot doen waar hij goed in is, in A Haunting in Venice. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Zoo. De happy song Shakira en Zoo. Op nummer 4 deze week. Elke vrijdagavond heeft de QDJ Bert de Kok een lijstje van luisteraars. En eigenlijk mensen, soms zelfs dingen of dieren, die worden ook wel eens benoemd, die hij geen fijn weekend wenst. Waarom? Ja, daar blijft eigenlijk altijd het vraagteken een beetje achter bij mij. Dat zijn denk ik gewoon de kronkels in zijn hoofd. Geen idee op wat hij dat baseert, dat lijstje. Even luisteren of jij gisteren er ook op stond en of jij dus eigenlijk het recht hebt om te genieten van dit weekend of vooral ook niet.
1: Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve mensen die vandaag al nootjes hebben gegeten.
2: Nootjes ook.
3: Of noten.
1: Mensen die in een kasteel wonen.
3: Die kennen.

0: De nummer 2 van vorige week is de nummer 3 van deze week. En Elisabeth uit Gent die wordt al helemaal excited, net zoals Anne. Anne uit Wetteren die stuurt hier net een audioberichtje door, want die heeft al door wat dat er aan het gebeuren is in de Q-top 40.
1: Eindelijk nummer 2. Nu nog een duwtje naar de eerste plaats, alstublieft, want hij is zo geweldig.
0: Ja, en hij is natuurlijk de nummer 3 van vorige week. Ik heb het over deze man. Het is Somber die een plekje de lucht in mag. Hij doet het net niet bovenaan, maar ja, jij hebt natuurlijk de lijst in handen. Als jij toch wilt dat hij volgende week nog één duwtje krijgt, dan geef je nu gewoon een hartje in de Q-app. Dit is Homewrecker van Somber. You.

Katja weet hoe het zit. Ze zegt volgende week Samber op nummer 1. Hartje, hartje, hartje. Ja, dan moet je gewoon even een hartje geven in de Q-app. Zo simpel is dat. En wie weet schiet die volgende week wel nog één plekje vooruit. Ik vind het in ieder geval heel verdiend. Want dit is echt een hit die mij heeft.

0: heel blij maakt. Homewrecker zometeen. De nummer 1 is nog dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Voor de Bauza gaat 7 plekken de lucht in. Voor Magnetic. Beste Belg, Maxime en Babette gaan op plus 2.

0: 8. Plus 2 voor Juste en Turn the Lights Off.
1: Nummer 7.
0: 19e week voor Bruno Mars. En nu 3 plekken.

heilige boontjes Bibi Rexha en Faithless, die blijven staan. Vanavond opnieuw in Amsterdam en nu al plus 9 voor Harry Styles en al zijn American Girls. Nummer 4. Shakira gaat één plek de lucht in.

0: nieuwe bank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Goedemiddag, 1 uur. Nieuws hoor je van Serafien.
2: Goedemiddag. De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee. Door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt de kustreddingsdienst.
3: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
2: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. En 177 mensen stierven ook al aan het virus. Het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. En in het noordoosten van China loopt de dodental na een gasexplosie in een mijn op tot 90. Dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Volop zomerweer, veel zon dus. En ook warm lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer.
1: Ah, zalig. Onderweg iets minder zalig. 7 vertragingen momenteel gemeld op de Vlaamse snelwegen. Van langer dan 5 minuten liever, maar ik ben helemaal van slag door het goede weer. Richting de kust uiteraard aanschuiven op de E40. Een half uur extra tussen Aalter en Lopem. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En 8 minuten tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan 6 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Richting Brugge op de E34 11 minuten tussen Maldegem en Polderken. Richting de grens met Nederland op de A12 staat er een file van 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. En tenslotte is het aanschuiven op de Brusselse Buitenring 6 minuten extra daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music. Liam van Haverbeke.
1: Na regen komt zonneschijn, maar bij mij is het omgekeerd. Adele, Set Fire to the Rain, hoor je na deze Hypnotized.

0: eerste regen, alleen maar zon natuurlijk de komende dagen. Tijdens dit prachtige verlengde Pinksterweekend. Ja, gisteren zijn we daar al prematuur ingevlogen met Q. Letterlijk met het Q-lift-off-concert van Berre in onze Q-luchtballon. We hebben een luchtballon tegenwoordig. Beelden daarvan vind je op onze socials. Ziet er echt heel cool uit. Maar vooral, hij heeft daar zijn nieuwste single gezongen. Hij heeft waarschijnlijk heel raar geklonken. Gelukkig had iedereen een hoofdtelefoon op. En gelukkig zitten we nu vooral ook niet in de luchtballon.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En hoor je het kraakhelder, Berre en zijn nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Friday tomorrow.
1: Het klinkt een beetje als de nieuwe slogan van Tomorrowland. Maar het is het prachtige nieuwe nummer van Berre. Yesterday, today, tomorrow. Zometeen een ode aan het weekend. Daar zorgt de Shabuzi voor. Maar eerst een kleine heads-up van Pink. Ja, ze zingt over leren springen, leren loslaten in het leven. Dat is dan weer af te raden natuurlijk in een luchtballon. Dit is Trustfall.

0: sind við í Juni Flawless Expo Kent. Skór snell nokkja tickets á qmusic.be og finn í Q app. Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een tweede gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Shaboozy heeft het begrepen, hoor. Het is inderdaad terrasjes weer. En zometeen nog meer van dat. Ik heb namelijk de zomer in een mp3'tje voor je. Allee, toch als je het zuiver muzikaal bekijkt. Want de tekst zelf gaat eigenlijk over een heel triestig liefdesverhaal. Ja, ik heb het over de Spaanse gitaar van de Colombiaan Juanes in La Camisa Negra. Komt eraan na dit, ja, toch iets vrolijkere lied met dikke bieten wel. Afrojack, Elu Black en In My World.

Het lied over een verloren liefde in een zomersjasje, La Camisa Negra. Half twee ondertussen op de klok. Ik overloop even de files voor je op onze Vlaamse snelwegen. Zo staan er 6 momenteel van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat 27 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En ook nog 7 minuten tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting de kust op de E40 staat er uiteraard een file. 20 minuten erbij daar tussen Aalter en Lobbem. Richting Brugge op de E34. 10 minuten tussen de Aardenburgskalseide en Polderke. Richting de grens met Nederland op de A12, 8 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. En tenslotte nog 2 files op de Brusselse Buitenring. Een van 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En nog een van 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten.

0: en Tom Grennan worden een tikkeltje overmoedig met dit weer. Hè? Lionheart. Het is bijna zover. De foute party. Je plan nog een kleine maand op 26 juni. Allee, een grote maand eigenlijk. Is het weer zover. Het beste feestje van het jaar in Flanders Expo in Gent. En volgende week is het de Foute Ticketweek. Ja, en kan je dus de hele week tickets winnen door gewoon te luisteren naar Q-Music. Of je kan ook op veilig spelen, dat zou ik persoonlijk doen, en ze nu al kopen op Q-Music.be. Dan ben je zeker, want Natalia die is er ook bij en je hoort ze zo meteen.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes.
5: Bambi.
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En morgen en maandag?
4: 20% korting op alles.
5: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
4: Bambi, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel.
7: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een meld, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Imoscoop, man!
13: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
14: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
13: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
15: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
16: stap met meer korting op de trein.
17: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
18: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
17: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
19: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
15: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
20: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
21: Wij dragen E5.
22: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
21: E5. Jouw verhaal in stijl.
23: Zij de Vos.
24: Ja, Lemmis.
23: Wat gooien we straks op de barbecue?
24: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
23: Een goeie visje.
24: Of een lekkere langoustine.
23: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
25: Dat is
21: de Vos Lemmis. Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
26: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q-Music.

Swedish House Mafia. Wait So Long. En daarvoor hoor je natuurlijk Natalia. Kan je live aan het werk zien op onze Foute Party tickets op qmusic.be daarvoor. En van de Foute Party in Gent gaan we naar het Q Beach House in Oostende. Want ook dit jaar hebben we daar weer een fijne buurvrouw. Camille natuurlijk, met haar circus. En dat treft, want ze heeft ook nieuwe muziek gemaakt. Die hoort ze zometeen na Key

doet me een beetje denken aan Avril Lavigne. Ja, ik moet later vandaag nog naar het lentefeest van mijn nichtje. En ik denk dat ze heel blij is met deze als een soundtrack op haar dag. Camille en haar nieuwe Nu dat je weg bent. En als je nou weg bent, dan denk je zeker aan mij. Allee, of zoiets zingen. Hugo Kalani en Daycom in deze Think of.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Hey, goedemiddag. 2 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag. In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort de politie.
4: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
3: In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had een kracht van 6,0. Dat meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade of slachtoffers. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer.
2: Het is vrij druk onderweg. Op deze zaterdagmiddag 8 files momenteel van langer dan 5 minuten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra rekenen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Opletten daar, want dat komt door een ongeval. Richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En dan nog eens 8 minuten vanaf de Legrellelaan tot de Kennedy-tunnel. Richting de kust op de E40 10 minuten file tussen Beernem en Lophem. Op de E429 gaat het ook traag. 8 minuten extra tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de Brusselse buitenring 2 files. 1 van 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook nog 1 van 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Richting Brugge is het tenslotte nog aanschuiven op de E34. Daar verlies je 6 minuten. Dat is tussen de Aardenburgskalseide en Polderke. Sta je nog op een andere plek in de file, heb ik beter nieuws. Want daar verlies je minder dan 5 minuten.
5: Music. Liam van Haverbeke.
2: Ja, en voor de rest zorg ik met veel plezier voor de muziek op jou. Ja, barbecue, poolparty, daguitstap.

struikelen we verder dit XXL weekend in Stamblin in. Een heel fijne middag trouwens. Het is 23 mei vandaag. Het Pinksterweekend gaat in volle vaart, niet normaal. Allee, buiten dan onderweg natuurlijk in die paar files. Kelly uit Aartselaar is daar jammer genoeg bij. Net zoals Imke uit Diest. Ze stuurt, yes, wij tikken in de auto momenteel 37 graden aan. Mannekes, nonnetje. Ben ik blij dat ik hier in de frisse studio van Key Music zit, hè? Met een beetje airco. Ha, heerlijk. Caroline zit alweer op de motor. Ja, heel stoer. En ook iets frisser lijkt me. En Bram, die is aan het tannen. Ja, zo zegt hij het zelf. Dus een beetje aan het zonnen. Een kleurke pakken. Je hebt gelijk, vriend. Ja, niet vergeten smeren natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Maar heel leuk allemaal. En zometeen heb ik ook nog het perfecte reflectiemoment. Ja, met Justin Timberlake en zijn Mirrors na Judith. No.

0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie treedt er vandaag op in ons land? Ja, dat is vandaag Shanna Spyro. Treedt op in de ongetwijfeld hele hete AB vanavond in de Ancien Belgique. Dus ik geef daar zo meteen alvast een voorsmaakje van. Maar eerst Miles on it.
1: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die is erop.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd. Dat
6: doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef, wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Material Lover, wat een schijfje zeg, hè. Van Sienna Spyro, misschien ben je er wel bij vandaag in de AB. Ja, Kevin uit Westende is er niet bij. Hij stuurt dat hij vandaag een communiefeest heeft van zijn dochter. En dan een foto van een goed gevulde barbecue. Oh, zalig man, heel veel plezier daar. Ja, ik zei ook net dat de studio van Q-Music best fris is dankzij de airco. Daar ben ik heel blij mee. En Dries stuurt, ja, ik wou dat ik ook een airco had tijdens het vloerleggen. Ah, ja, dat begrijp ik. Ik zou zeggen, we gaan wisselen, Dries, maar het is oké. Ik zit eigenlijk best goed hier. Maar ik geef je wel een muzikale schop onder uw kont. En wat succes in de vorm van Offenbach en Ella Henderson. Dit is Hurricane.

0: music.
1: Q sounds better with you.
2: Let me be your hero.

Een liedje voor alle Giro-meisjes, hè. I can be your Giro. Oh. Sorry, heel flauw. Ik ga het op de warmte steken vandaag. Het is ruim 2:30 trouwens op de klok. Ik geef je even de vertragingen mee op de Vlaamse snelwegen. Zo zijn er 6 momenteel van langer dan 5 minuten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat is een serieuze 1:05 extra daar tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan 22 minuten extra. En ook nog eens 7 minuten tussen de Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse Buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jette en tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten. Richting Antwerpen tenslotte is het file rijden op de A12 nog 10 minuten daar tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: van Topic.
1: En Nico Santos, als jij je body vandaag wil moven, als je wil sporten, dan gaat dat waarschijnlijk iets trager dan normaal door de hitte. Dat is helemaal normaal. Maar ik kan je wel helpen, want ik las vandaag een tip in de weekendkranten, waardoor je tot 20% meer energie hebt tijdens het sporten. Ja, je hoort het na Ariana Grande. Dit is One Last Time.

0: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q-stands better with you.
1: Mannekes,
2: Bambi,
1: ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En morgen en maandag?
1: 20% korting op alles.
2: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
1: Bambi, we hebben nu drukke door.
3: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.

0: Coldplay, Burna Boy en Lil Sims. Ik bid voor je als je vandaag buiten wil sporten.
1: Op de rand van de krant.
0: Maar als dat het geval is, dan heb ik ook wel de ultieme tip voor je. Want een recent Fins onderzoek heeft namelijk bewezen dat je je uithoudingsvermogen met wel 20% kunt verbeteren door enkel en alleen al naar muziek te luisteren. Ja, dus eigenlijk zit je helemaal goed als je nu aan het luisteren bent en je was van plan om nog te sporten. Wel een kleine extra note. Ze hebben het alleen maar getest bij fietsers. Dus een groep sporters, een groep fietsers moest in absolute stilte fietsen en een andere met de goede beats in de oren, bijvoorbeeld Q-Music. En die laatste groep was dus aanzienlijk beter in fietsen dan de andere groep. Dus kijk, speciaal om de proef op de som te nemen, ga ik hier rondjes lopen rond de studio op een heerlijke schijf. Deze van Ina uit 2009. Hot.

stemmen van Bebe Rexha. Van Tones & I, niet Bebe Rexha. En Teddy Swims. Deze Gone, Gone, Gone. Ja, vorige week stond hij nog in het Sportpaleis. Maar nu is hij ook al Gone, Gone, Gone richting Zweden. Ik heb het over deze man natuurlijk. Neo, Let Me Love You.

0: Goedemiddag, 3 uur op de klok. Nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort de politie.
2: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
1: Eerder deze week riepen spoedartsen in Antwerpen nog op voor een verbod op deelsteps 's nachts. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel heeft een man geprobeerd om een overval te plegen. Het gebeurde gisteravond, maar het raakt nu pas bekend. De man viseerde een kruidenierszaak, had onder meer een kalasjnikov bij. De man werd opgepakt, het onderzoek loopt. In het Verenigd Koninkrijk roept de politie slachtoffers van ex-prins Andrew op om zich te melden. En ook ooggetuigen worden gevraagd om hun verhaal te doen. Bedoeling is om de voormalige prins voor de rechter te slepen. Gisteren raakte bekend dat er een nieuw onderzoek loopt naar Andrew voor zedenfeiten. Eerder kwam hij ook al in opspraak voor zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer.
0: En onderweg staan er momenteel 5 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent staat er een file van 20 minuten op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 11 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E313 6 minuten tussen Wommelgem en Borgerhout. Ten slotte is er nog aanschuiven op de Brusselse buitenring. 8 minuten tussen Grimbergen en Wemmel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Ogen kunnen niet liegen, maar de heupen zeker ook niet. Dixit Shakira komt eraan. Eerst deze lighter.

0: de Q-topschijf. Met haar nieuwste die-die. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we de Q-classics niet meer mogen draaien. Hè. Hips don't lie. Straks trouwens ook onze nieuwe Q-topschijf in de playlist. Maar eerst wil ik passende muziek. Want we horen natuurlijk altijd zo van... Ja, het zijn tropische temperaturen, dit, dat. Het wordt heel warm. Dus ik heb een tropisch plaatje voorzien. Namelijk van Alok and the Chainsmokers. Jungle hoor je zometeen. En nu hoor je alvast Berre met How Beautiful This Life Is. Welkom.
1: I don't know.

0: Lost, deze jungle. Vorige week was ik een klein beetje teleurgesteld, want toen mocht ik het nummer nog niet draaien, omdat het nog in repeat of niet zat. Maar vandaag is dat gelukkig anders, nog meer zelfs. Timo bombardeerde hem daarnet tot Q-topschijf in de Q-top 40. Je hoort ze, want ze zijn met twee, zometeen na Miley Cyrus.
1: Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo, zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Er is jaren aan gewerkt en dat hoor je. Zalig nummer stuurt Jor vanuit Maasmechelen ook. Ja, de samenwerking van de twee muziekgoden. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It is onze Q-topschijf deze week. Ondertussen is er ook een samenwerking ontstaan in de Q-app. Tussen, ja, het heerlijke weer en Sunny uit Ronsen. Want hij is Aperol aan het drinken in Oostende als voorbereiding op de Q-party vanavond. Hey, geniet ervan, maat. Ik zorg alvast voor de pre-party met Nena en Kim Wilde.

De man door wie mijn hele klas in 2009 rondliep met een soort rare blesse over het voorhoofd. Justin Bieber. Ja, toen deze uitkwam had hij gelukkig al een iets hipper kapsel. Een hele coole kuif. Justin Bieber met Sorry.

Thomas Gray, Rumours. Ja, ik was daarnet iets te enthousiast. Foutje van de firma over Justin Bieber, waardoor ik de files was vergeten. Dus die heb je nog te goed. Gelukkig staan er maar 2 meer momenteel van langer dan 5 minuten. Ze bevinden zich allebei op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook richting Gent is het aanschuiven. 12 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan heb ik beter nieuws. Want daar verlies je dus minder dan 5 minuten. En nu we de files hebben gehad, geef ik je straks nog de script. Want de legendarische band komt dit jaar naar ons land. En ze brengen zelfs een special guest mee. Wie dat is, hoor je na Maxime en Hanna mee.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Kent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja.
7: Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja.
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: taco's maken in Mexico.
1: Free for life.
2: Free for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Fame. Van de heren die op 28 november een bezoekje brengen naar de Lotto Arena in Antwerpen. De Scripps natuurlijk. En ze nemen niet Will.i.am mee waarmee ze dit nummer hebben gemaakt. Stel je voor, het zou wel zot zijn. Maar ook wel een gekke P. James Morrison kan je kennen van deze meeschreeuwer. Broken Strings met Nelly Furtado. Ja, Scripps brengt deze zomer een nieuw album uit natuurlijk. Daarom dus de tour. Tickets kan je trouwens kopen. Volgende week vrijdag vanaf 9:30 's ochtends. En dit is Forever.

Katy Perry en Chain to the Rhythm. En daarvoor natuurlijk de fijne Belgische samenwerking tussen Milo en DJ Licious. Ik heb er zo nog eentje voor je van Reggie en Laura Tesoro. En daarna Christina Aguilera met haar versie van Aladdin eigenlijk, hè.

geen geest in een fles. Wel een andere stem op je radio. Die krijg je zo meteen van Naomi van der Poorten. Want ik moet feesten in de lente. Naar een lentefeest, zoals het dan heet tegenwoordig, van mijn nichtje. Dus heel veel plezier met Naomi. En nu met Miles Smit.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Zoveel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Goedemiddag, zo is het 4 uur. Het nieuws krijg je van Serafine.
3: Goedemiddag. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort de Socialistische Vakbond.
4: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
3: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cats Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus. En ook warm lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer.
2: En maar 3 files, ocharme. Op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 9 minuten. Richting Nederland tussen de Grellelaan en Borgerhout 7 minuutjes. En ook 6 minuten op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
5: Music. Naomi van der Poorten.
2: Ja, beter dan dit wordt het niet. Hè. We gaan eens goed ons goesting doen met deze zonnige zaterdag. En ik heb eens goesting in Kygo en Khalid.

This Is The Life. Where you gonna sleep tonight? Amy McDonald heeft gelijk, potverdikke. Wat een weer, wat een leven. Mijn doel vandaag is simpel. Jouw buitenfeestje, jouw zonnig ritje of je barbecue van muziek te voorzien. En we beginnen met Olivia Rodrigo. Want ik bewonder Olivia Rodrigo zo hard. Niet alleen omdat ze steengoede muziek uitbrengt, dat is ook heel fijn. Maar ook omdat ze een keimoeilijke yoga-pose kan. De crow pose en dan naar hoofdstand. Zag ik onlangs op TikTok, dat is crazy. Want moest ik dat doen, ik zou mijn nek breken, denk ik. Een beetje zoals die nieuwe track eigenlijk. Dit is Drop Dead.

0: the Jonas Brothers. Love Me to Heaven. Zara Larsson, die is Hot and Happening. Met deze Midnight Sun bijvoorbeeld, die compleet viraal ging op TikTok. Maar waar ik niet tegen kan, dat zijn mensen die zeggen dat het een up-and-coming sterretje is. Die madame is al meer dan 10 jaar bezig, maar ze is gewoon nooit echt doorgebroken. Dus zometeen laat ik haar allereerste liedje horen uit 2015.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of 2 abonnementen, of...
2: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
4: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

piepjonge Zara Larsson, amper 18 jaar, was ze op deze Uncover. Toen ze deze Uncover maakte in 2015. De volgende man is momenteel 23 jaar en hij staat bomvol tattoos. Echt zijn hele borst vol. Maar zo klinkt hij niet, vind ik. Hij klinkt zo fijn, zo braaf. Maar bon, twee dingen kunnen waar zijn, hè. Uit die getatoeëerde borst komt vooral een fantastisch stemgeluid.

0: Alle muziek klinkt toch beter met de zon op je bol. Daar moet echt iemand eens onderzoek naar doen. Dat is echt niet normaal. Zo meteen het nummer dat gemaakt is voor dagen als deze eigenlijk. Oh, what a beautiful day, I'm good, van Jelly Roll. Eerst nog één filetje te melden op onze snelwegen op de Brusselse ring. Meer specifiek op de binnenring. Tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette verlies je op dit moment 10 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
1: Zeg nu nog eens dat het leven niet mooi is.
2: Naomi van der Poorten.

0: de buren. Enfin, ik kan eigenlijk een miljoen dingen bedenken om te doen in het mooie weer. Buiten radio maken binnen in deze radiostudio. Maar bon, aan jou dus om ervan te genieten. En stuur gerust een audioberichtje in de Q-app van je zonnig avontuurtje vandaag. Zo kunnen we meegenieten.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt vanavond naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Oostende. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music.
2: Better with you. Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Imoscoopman!
3: Imoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
8: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Mannekes.
11: Bombie.
10: Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En morgen en maandag?
10: 20% korting op alles.
11: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
10: Bombie, we hebben nu drukken door.
11: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
12: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

van Flemming en Meteor. Zometeen ga je de zomer nog meer voelen, want ik kreeg hier een foto binnen. Van een man met een aperol in de hand. Dat is op zich al super zomers. Maar wat er nog zomerser aan hem is, dat is zijn voornaam. Hij heeft echt een fantastische voornaam, echt waar. Maar ik ga hem nog niet verklappen. Dat is voor zometeen. Eerst een nummer van Sigma. En Sigma, die heette al zo in 2014, nog voordat op het internet bestond. Want een Sigma-mail, dat betekent ondertussen online een coole, zelfverzekerde persoon. Dus dat is een meevaller, hè, voor Sigma. Dit is Nobody to Love.

0: Alex Warren. En Before You Leave Me, ja, en opgepast, want Ilian uit Tongeren die stuurt een grote brand in Lanaken, rook te zien tot Bilze. En daar hoor je alles over in het nieuws. Want het is 5 uur, het nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedemiddag. In Lanaken in Limburg woedt dus een grote brand op een industrieterrein en op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort de burgemeester van Lanaken.
2: Daarin zat Isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
1: De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en de Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort de Socialistische Vakbond.
3: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossing te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
1: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Gvir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie ook op om sancties te nemen tegen Ben-Gvir. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat melden Duitse media. Het gebeurde in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer.
0: En één plek waar je wat tijd moet bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen de Le Grellelaan en Linkeroever 27 minuten wel. Dat zou komen door een ongeval, dus vermijd die zone. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Ja?
4: Music. Naomi van der Poorten.
0: Ik kan het je bijna niet inbeelden, maar op een zonnige dag als vandaag kan het ook soms eens tegenzitten. En dat ga ik je zo meteen even uitleggen.

van Max en Andy Grammer. En nu ga ik even heel eerlijk zijn. Het leven van een radio-dj kan soms heel gek zijn. Ja, heel raar. Want je moet altijd happy zijn, je wilt entertainen. Maar soms is dat gewoon iets moeilijker. Soms heb je gewoon een mindere dag. En vandaag was zo'n dag. Want vandaag op deze mooie zonnige ochtend ben ik naar een begrafenis geweest van mijn tante Betsy. En dat was moeilijk. Maar ook heel mooi om met mijn familie dat verdriet te kunnen delen. Maar dan moet ik weer de auto in. Richting Vilvoorde en David Guetta spelen bijvoorbeeld. Dat is oké, okay, dat is echt oké. Okay. Maar ik wou toch ook gewoon even mijn gevoel van vandaag meegeven. En dat is vooral, pakt elkaar eens goed vast vandaag. Vertel elkaar dat je elkaar graag ziet, dat je elkaar nodig hebt en geniet. Geniet van dagen zoals vandaag. Dit is Thorn.

Rosa, oprecht een heel grote dankjewel voor al jullie lieve berichtjes. Denise uit Dilsen-Stockholm die zegt, fijn dat je dat deelt. Jullie zijn ook maar mensen. Ik ben onlangs mijn papa verloren. Op het werk lag ik ook vaak, terwijl ik eigenlijk verdrietig ben. Het heeft allemaal tijd nodig. En dat is zo. Ook bedankt aan Rudy, Jessica, Edith, Peggy, Laura, Matthias. Bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Maar het leven gaat door. We moeten het leven leven. We moeten het leven vieren. En dat is Kira ook aan het doen. Kira is aan het nagenieten van Nerdland gisteren. Dat is heerlijk, hè? Onze Jens en Donker zit daar vandaag ook. Hij presenteert de quiz in de brewery. En Maarten en Dorothee van de Ochtendshow gaan daar morgen een podcast opnemen. Nerdland Festival, dat blijft zo cool. Echt zo'n beetje technopolis voor volwassenen. Met een drankje erbij. Heerlijk. Shawn Mendes komt eraan. Dat doet ook altijd eens goed. En jawel, David Guetta, die is ook van de partij.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Amai, dice Vichy, vas lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Q-Music.

met Save Me Tonight. We zitten hier in Vilvoorde al de hele dag vlottekes aan 30 graden. En oh mannetjes, ik zweet niet snel, maar de zweetparels begonnen zich toch hier en daar al te vormen vandaag op mijn lijf. Maar zoals ik ooit heb gezegd, op cue, ik zweet niet, ik shine. Ja, dat zijn mijn gevleugelde woorden uit een ver verleden, maar zeer hard van toepassing vandaag. Ik zweet niet, ik shine. Laat dat je motto worden dit Hittegolf weekend.

0: Vluchtstrook, maar hou je een beetje in alsjeblieft. Het hoeft niet 130 te zijn altijd. Hè. Ik wou nog een berichtje delen van Tina in de Q-app.
1: Iedereen die niet weet wat doen, morgen 24 mei is het open deurdak in het asiel, het Zilveren Mandje in Lokeren.
0: Leuk.
1: Dit is het dierenasiel. Dit van 10 tot 17 uur. Iedereen welkom voor een drankje te genieten of een demonstratie te zien. Altijd welkom.
0: Ja, superfijn. Bedankt voor je berichtje, Tina. Ik zou zelf nog eens willen passeren, maar ik ga ook moeten presenteren rond die tijd. Maar heel veel succes daar. Er staat ondertussen 1 file op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, moet je nog steeds 31 minuten bijtellen. Als je op een andere plaats staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
2: Naomi van der

0: Oriflauw. Vanaf maandag ga je de hele week foute partytickets winnen. Als je iemand hoort van de line-up van dit jaar voorbij komen op Q. Dus dat kan Ingeborg zijn, Natalia, Denzel. En om jouw gehoor al een beetje te trainen, ga dat al eens testen. Samen, nu. Niet met de foute party, wel met het nummer Despacito. Want dat komt eraan in de nabije toekomst bij Q. Dus als je die zomerschijf hoort, Despacito, dan mag je zo snel mogelijk eens heel luid woehoe, Despacito roepen in de Q-app. Dat die snelheid zo al een beetje in de vingers zit, hè? Tegen maandag.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Nee,
2: Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een naald, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
5: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh?
1: Een neusbegot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Si, bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
10: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
9: Ja, of 2 abonnementen of...
10: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
5: Vanavond bij VTM nog 23 kandidaten die strijden voor de hoofdprijs in The Floor. En bij VTM 2 mag Hercule Poirot doen waar hij goed in is, in A Haunting in Venice. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Wees maar zeker, kon niet ontbreken op een dag als vandaag. En er waren heel veel mensen mee hoor. Lisa was goed mee.
1: Woehoe!
0: En ook Davinia uit Brugge heeft ervan genoten van deze Despacito.
2: Oh yeah, Despacitos.
3: Olé!
0: Die olé vind ik het beste. Enfin, zometeen neem ik je nog eens mee naar gisteren. Want ik heb gisteren tijdens Vrienden van de Vrijdag in de gsm van mijn nieuwe beste vriend, Jens en Donker, mogen snuisteren. En dat was verrassend. Ja, eerst Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I love it.

0: fuck it.
1: Ik ben verliefd op dit nummer. Ah, maar gisteren heb ik mij ook kostelijk geamuseerd met mijn goede vriend Jens en Donker in...
2: Vrienden van de Vrijdag.
1: Ja, normaal presenteren Bert en Ulrike dat programma, maar zij hadden natuurlijk al de avondspits gepresenteerd de hele week lang om dan Vincent Live te vervangen. Dus was het aan Jens en Donker en mezelf. Wij hebben samen de Vrijdag plechtig ingehuldigd tijdens Vrienden van de Vrijdag. En we hebben voor het eerst een nieuw spelletje gespeeld, Spotify Roulette. Een spelletje waar ik bij hem in zijn gsm scroll. Hij zegt dan op een gegeven moment stop en het liedje waar ik dan land wordt integraal op de radio gespeeld. Live van op zijn Spotify. En ik heb hem zeker beter leren kennen.
3: Stop!
1: Oh. Dat is niet waar! Dat is niet waar! Ja, in welke playlist staat dit?
3: Ja, de playlist heet, als het mij niet vergis, heet de playlist Kevin Janssens.
1: Nee! Wacht, waarom?
3: Hij heeft ooit dat nummer gebracht in de Masked Singer.
1: Okay.
3: En dat was, ik ga er geen ander woord voor gebruiken, dat was bloedgeil. Dat was echt onwaarschijnlijk. Ik voelde mijn eierstokken rammelen over heel mijn lijf. Dat was niet normaal. En sindsdien ben ik dus ook een beetje fan van dat nummer.
1: Oh, ik ben zo blij dat dat hierop geland is. Oh, Jens, en dat nummer dat is nu voor altijd verbonden voor mij. Maar uit mijn Spotify kunnen we gerust ook een nummertje plukken vandaag. Een Avicii in de ether. Daar is nog niemand boos om geworden, denk ik, hè? Dit is Levels, dames en heren.

0: Argenta houden het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer

0: keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: En zo is het 6 uur geworden. Het nieuws krijg je van Serafini. Goedenavond. In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort de burgemeester.
4: Daarin zat Isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
3: En er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist-Ondenberg in de provincie Antwerpen zijn 2 meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt het opvangcentrum.
5: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf, hè.
3: Het opvangcentrum brengt dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dicht bij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen. Dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Vir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt zo ook de roze trui over van de Portugees Afonso Olalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar een minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden.
6: Superkus! Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen gaat het nog steeds traag op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 35 minuten verliestijd. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel ook 5 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Hallo, Kus.
7: Naomi van der Poorten.
6: Niall Horan die heeft een nieuw nummer uit waarin hij Liam Payne eert na zijn dood. En je hoort het mooie nummer zo. Eerst die

van Suzanne en Freek natuurlijk. Een bijzonder goeie zomersavond. Ik vind het heel leuk dat je luistert. Ik heb twee bijzondere muzieknieuwtjes uit de muziekscene voor jou. Zometeen vertel ik je hoe Ed Sheeran zijn leven gaat veranderen. Echt aan het begin van een nieuwe start. Maar eerst wil ik het hebben over dat nieuwe album van Niall Horan. Dat hij deze week gelost heeft. Met daarop een nummer dat hij speciaal schreef voor Liam Payne. Een van de OG One Directioners natuurlijk. Echt waar, die jongens waren mijn leven destijds. Maar de wereld van alle fans stond even stil toen hij in 2024 heel tragisch ook overleed. Voor Niall Horan was dat natuurlijk ook een gigantische klap. En hij heeft dat dus omgezet naar een nummer op dat album. Het nummer heet End of an Era. Het is wondermooi. Je hoort zometeen Niall Horan met Drive Safe. Eerst even deze tragedie van mij afschudden. Even wegdansen. Even loslaten. Met de beats van Swedish House Mafia. Die helpen altijd. Dit is Save the World.

5C van Mel Smith en Niall Horan. Ed Sheeran, die gaat na bijna 15 jaar weg bij Warner. Dat is een van de grootste platenmaatschappijen van de wereld. En hij is niet per se ontevreden daar weggegaan. Maar hij wil gewoon andere dingen dan toen hij een jonge artiest was. Hij begon ook in kleine zalen te spelen, op te treden. En ondertussen verkoopt hij nu echt stadiontournees uit. Dat is waanzin natuurlijk. En dat heeft er iets mee te maken. En ik heb dat ook al gemerkt. Dat hij zo vaak teruggrijpt naar zo intieme verrassingsconcerten. Kleine zalen, kleine showcases. Zo heeft hij er ook ooit eens bij Q Music ingespeeld. Nog niet zo lang geleden, in 2021, in de Q

intiem. Heel bijzonder. Je hoort Shape of You natuurlijk. Maar dus ik ben heel benieuwd waar die stap hem gaat brengen zonder platenmaatschappij. Hij mag altijd nog eens langskomen, hè? Dat gaan wij zeker niet deren. Hij mag komen. Je hoort hem zo meteen ook.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, Marties WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
7: Relax. Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Amai, dat was al heel lekkere Tine.
9: Oh, merciekes. En als dessert roomijs met verse aardbeien. Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Oh, dan is het goed.
10: Hoogstraten aardbeien.
8: Oh,
10: de zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
13: Q-Music.

mannekes. Dat gaat goed vooruit, hè? My lungs are screaming. This heart is bleeding. But I love this feeling. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Het is lekker warm en er komt zo meteen nog iets aan. Maar eerst dit. Want ik heb ondertussen zo een koffietje erbij gepakt. Ik ben een koffietje aan het drinken, maar dat voelt zo fout op een dag als vandaag. Zo'n warme kop koffie, maar ik heb het even nodig. En nu weet je waarschijnlijk ook wel welk nummer er van Sabrina Carpenter volgt. Ja, je bent niet van gisteren, hè? Dat snap ik. Ja, dames en heren, dit is Espresso.

0: koffietje drinken van ons Ingen uit Lokeren. Ze stuurt warme dranken, zijn nogthans goed met warm weer, zeggen ze. Voilà, dat is helemaal waar. Wat ook goed is bij dit weer, dat is zo'n zwoel gitaartje. Olé. Dan zo'n lekker cocktailtje in een beachbar. En dan plots zo'n vervelende man die in je oor roept van...
1: Sexy.
0: Oh, laat me gerust.
1: At.
0: Ik ben hier met mijn vriendinnen.
1: I love this child.
0: Meneer, kunt u mij gerust laten, alstublieft?
1: Hold it on.
0: Het lukt niet. Chance. Dat het zo'n banger is. Dit is Shaggy. En hey, sexy lady.

0: Ik heb daar zin in. Aaron Blommaert, jij ook?
1: Ja.
0: Oké, goed. Kurt Rogiers, jij ook?
2: Ja.
0: Oh, goed. Dat is voor zo meteen. Hup. Want er zijn eerst 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is ook het leven. Richting Antwerpen is het wel echt de moeite noord. Dus vermijd de zone rond de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 1 uur en 4 minuten aanschuiven daar. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, dan Saarlaan en Zellik zijn dat er nog maar 8. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. En dan nu, vamos! Het is wel zaterdagavond, hè, lieve vrienden.
3: Cue music. Attention! Naomi van der Poorten.

0: Rosé en Bruno Mars natuurlijk. Zometeen ook Sienna Spyro. Jawel, ik ben jullie niet vergeten, want zij staat vanavond in de AB. Veel succes als je daarheen gaat, vooral met dit weer. Want dat zal wel heet worden, hè. Ja, niet qua muziek, niet zo vunzige muziek. Dat is eigenlijk vrij trage muziek. Maar wel qua temperatuur natuurlijk. Dus pak een extra flesje water mee. Of dat mag niet zeker. Ja, dan zal de bar goed draaien, denk ik dan. Hey, weet je wat er ook gebeurt vanavond? Ah wel, een dik feestje.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt vanavond naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you.
2: Voilà, zé. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.

Roxette met het heerlijke Sleeping in My Car. En dan heb ik nog een presentje voor de Sienna Spyro fans. Want als je een echte diehard bent, dan is de kans groot dat jij onderweg bent naar de AB op dit moment. En dat zijn geen simpele nummers, laten we eerlijk zijn. Want die vrouw heeft een strot die buitenaards is. Dus daar hoort een opwarming bij. Dit is Die on the

0: Nico en Vince met Am I Wrong? En om het in de wijze woorden van Matteo Simoni te zeggen...
1: Er is maar één iemand die dat beslist of het feest hier stopt of niet. En dat ben ik hier.
0: En ik beslis dat hier nog lang niet gedaan is. Want je hoort nog DJ Voltage en Reggie in de Dance 30. En zometeen breekt Dimitri Wouters het kot hier ook af. Van mij krijg je nog Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us.

0: Dat is natuurlijk niet waar. Dat is Jonas Vermeulen, bij deze ook rechtgezet.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruytgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Ja, echt betrouwbaar nieuws, dat krijg je van Emiel.
3: Goedenavond. Premier Bart Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief voorstel van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
4: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
3: Op 1 juni moet de centenindex ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op een berg in de provincie Antwerpen zijn 2 meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen. Dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. En dan nog sport. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. Vanavond is het nog lang zonnig. Het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden.

0: moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedyreeks
8: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Alleen vandaag nog promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
14: Q. Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond. Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief voorstel van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
16: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
15: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. In Portugal is het Franse koppel dat eerder deze week hun kinderen achterliet in een bos aangehouden. De moeder van 41 en de stiefvader van 55 worden verdacht van slag en verwondingen en mishandeling. Eerder deze week werden de twee jongetjes teruggevonden door een automobilist. Ze verblijven intussen tijdelijk bij een pleeggezin in Portugal. Later keren ze terug naar Frankrijk. En de Brit George Russell heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Montreal gewonnen. Russell reed van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor wereldkampioen Lando Norris en de Italiaan Kimi Antonelli. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft dat droog bij 23 graden.
14: Q.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur Voltage.

0: Dit is het Weekend van Q met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. En de kust- en recreatiedomeinen in ons land blikken tevreden terug op een geslaagde zonovergoten dag. In onder meer Oostende zaten de parkings overvol. Het recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent was dan weer gesloten voor niet-Gentenaars omdat het er zo druk was. En veel mensen zochten dan ook verkoeling in het water en dat deed deugd.
2: Het is heel frisjes, maar het is wel heerlijk verfrissend voor dit warme weer.
3: Het is ideaal hier om even met de kindjes een beetje dat zomergevoel een beetje op te snuiven.
4: De zomer is voor mij al begonnen, alleen moet nog niet te veel naar de examens beginnen kijken, dan, want dan valt de pret eraf voor mij.
1: Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
5: Met Reggie.
6: Jawel, dan ben ik. Een bijzonder goede avond. We hebben hopelijk met z'n allen een extra vitamine D getankt vandaag. Dus met een beetje geluk ben jij ook nog meer in vorm voor vanavond. Als het aan mij ligt, wordt het een avond met het beste van wat de dancewereld te bieden heeft. De dikste schijven die ik momenteel kan vinden. Ik heb ze in een lijst gegooid. Vorige week klonk de Dance 30 zo.
5: Dance 30, overzicht nummer 3.
6: Op nummer 3 hadden we Bebe Rexha aan Faithless, New Religion. Tweede plaats was...

staat die virale hit van The Bauza nog steeds op nummer 1 vanavond? Wel, wat als ik je verklap dat dat niet zo is? Er is een nieuwe koploper, maar om te weten wie dat is, zal je toch nog even geduld moeten hebben tot iets voor 11. Deze twee tracks zijn het alleszins nieuw, want we shotten ze de lijst uit. Bye bye aan Illenium en Guetta en Dustin Lynch met Die Living. En ook bye bye aan Anima en Joji. Vanavond niet meer met Beautiful in de lijst. Zometeen dan meteen een nieuwkomer, maar op 30 staat helaas eerst, net zoals vorige week, James Hype en Be Mine.

Cocktail Bar, de nieuwe release van Calvin Harris en Jazzy. Satisfy komt binnen op 29 in de Dance 30. Fisher, die daalt deze week 2 plaatsen. Hij belandt op 28 met Rain. En ik snap waarom. Vanaf nu tot en met september alleen maar zon.

voor alle lieve reacties op Madison. 3 plaatsen gestegen deze week. Jawel, heel blij dat hij even hard binnenkomt bij jullie. Muziek kan zoveel zorgen doen verdwijnen. En al zeker als er een paar van die drunnende beats onder zitten, zeg dat Nonkel Regen altijd gezegd heeft. Maar nu, Nonkel Thijs Verwest Tiësto met Beautiful Places.

En You Know, die nemen we mee naar het Q Beach House sowieso. Vier plekken omhoog deze week. Anima, die mag dan wel met zijn hit en Joji verloren zijn deze week. Zijn collab met K-popster Lisa, die houdt zeer goed stand. Op 22 zit Anima en Lisa met Bad Angel. Coming in.

Martin Garrix hier ook echt op zingt. Het is nog altijd een grote stap als DJ. Zo gaat hij wel Calvin Harris achterna bijvoorbeeld. En ook mijzelf. Hè. Maar het gaat hem goed af op deze Katarina op nummer 19. De volgende madame, die moet je het zingen niet meer leren. Een echte rasartiest. En dat heeft Ketta ook gesnopen. Dit is de remix van Where Is My Husband van

0: HQ. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Nanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen. Journaliste Louise Piquet is ter plaatse.
2: Het gaat om een loods van 500 vierkante meter. 2 miljoen karton lag daarin opgeslagen. Nu, het voordeel met karton, het is wel heel brandbaar, maar het is niet giftig. Dus voor de omgeving is er geen gevaar. En als we het dan gaan hebben over de oorzaak, die is op dit moment nog niet bekend. Er werd in ieder geval niet gewerkt vandaag in die loods.
1: Ook van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbrak elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog steeds vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Je hoort kapitein Lucas Schoofs.
3: Beetje ongeloof en heel veel vreugde. Ik denk dat we alles wat tegen zat de laatste 3 jaar vandaag hebben meegekregen. Ik denk dat we met deze groep iets fantastisch hebben neergezet in de playoffs. En dat we gewoon hiervan moeten genieten en volgend jaar vol aan de bak.
1: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
4: Met Reggie.
5: Jawel, this is your captain speaking. Ik ben nog steeds Reggie en dit is het moment van de week waar je bij Q alleen maar de beste dance tracks hoort. Bougeert er iets in de clubs? Je hoort het hier als allereerste. Genoeg geleuterd. Ik laat liever de beats per minute voor zijn eigen spreken. Take-off is dit met Haven en I Run op 15.
4: De grootste dance beats, de vetste club tracks.

0: laatst gedaald met Dive Into Me, wat je niet kan zeggen over de volgende track, want Max Styler en Vintage Culture, die hebben de sterkste stijgen te pakken. 11 plaatsen vooruit, daar kunnen we niet voor sukkelen. Dit is Freaky.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it in me, every time that we rock to the beat.

0: vooruitkijkspiegel.
1: Dance 30, overzicht nummer 20.
0: En voor Jack, Sia en Gera, Awake Tonight. Martin Garrix, Katharina.

Meneer Zonneveld heeft ons weer wakker geschud. 27 juni zat hij in het Olympisch Stadion in Antwerpen. Die Antwerpenaren gaan niet weten wat op hen afkomt. Next up, nummer 9 staat op naam van Hugel en Solto. 1 plaatsje hoger deze week, Jamaican Bam Bam.

beats die staan deze week op naam van Ricky Rulano. Een Hollander die is blijven plakken in België, dus we dopen hem om tot ras-echte Belg. Hij heeft samen met Jamie Wright een nieuwe plaat uitgebracht. Ik heb hem zelf eens een WhatsAppje gestuurd om hem te vragen de stijl te beschrijven. En in zijn eigen woorden is het een melodic vocal house vibe met subtiele tribal dingetjes erin. Enfin, heerlijk. Dit is Free van Ricky Rulano in de Belgian Beats.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs.

voor beste acteur. De Brusselse Virginie Efira won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Soudain. En de Frans-Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. De Franse Formule 1-legende Alain Prost is het slachtoffer van een gewelddadige overval bij hem thuis in Zwitserland. Het gebeurde dinsdag, maar raakt nu pas bekend. Verschillende inbrekers drongen zijn huis binnen. Prost kreeg enkele klappen en raakte gewond aan zijn hoofd. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk. De politie is op zoek naar de daders. Racing Genk speelt de parages voor Europees voetbal. Genk won van OH Leuven met 0-2 en profiteert zo van de nederlaag van Standaar dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1. Standaar verloor dus met 0-2 van Charleroi. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. En in Duitsland heeft Vincent Kompany met zijn club Bayern München de beker gewonnen. Bayern won van Stuttgart met 3-0 na 3 doelpunten van Harry Kane. Eerder dit jaar won Kompany ook al de titel met Bayern. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.

Lieve vrienden, welkom allemaal. Vanavond heb ik een super fijne playlist voor jou. Maar ik begin meteen met iets extra speciaal, want het gaat om nieuw eigen materiaal. Afgelopen week heb ik samen met Ify het nummer Fit de Tempo uitgebracht. We hebben er een echte clubtrack van gemaakt en daar zijn we toch wel heel trots op. Dit is Fit de Tempo.

0: hoorde Serotonin van James Hype. Nu iets nieuws van David Guetta, want samen met de Duitse producer Martin Hörger is hij het project Man Machine gestart. Het wordt geen typische commerciële dance, maar een meer alternatieve sound. Hieraan hebben ze dan meer dan een jaar gewerkt en hun eerste EP is ondertussen uit. Met daarop de volgende track. Dit is The Past, The Present, The Future van Man Machine.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul

0: Dit is het Weekend van Q. Met zometeen Harry PFR. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media-platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. Meer details zijn er niet. Iran heeft ook nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journalist Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
2: Lucas Dont heeft duidelijk een neus voor talent, want ook de hoofdrolspeler van zijn eerste film Girl, Victor Polster, won hier in Cannes al de prijs voor beste acteur. Ook de Belgische actrice Virginie Efira heeft de prijs voor beste actrice gewonnen. En de

0: Belgisch Franse film Notre Salut heeft de prijs voor beste scenario gewonnen.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Romeinse regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.

Radio Show hier op Q-Music. Ik ben extra blij om deze week terug te zijn, want het is een speciale week voor mij. Mijn nieuwe single is eindelijk uit. Het nummer heet Sola. Voor mij voelt dit echt als een zomerhit en ik hoop natuurlijk dat jullie hetzelfde gevoel hebben wanneer jullie hem horen. En het leukste is, we gaan hem hier op Q-Music voor de allereerste keer samen luisteren. Dus shout-out naar Q-Music voor de exclusieve première in mijn radioshow. Als jullie het nummer leuk vinden, vergeet dat zeker niet om de videoclip te checken op YouTube, Sola te streamen op Spotify en het te delen op socials. Dat helpt echt enorm, dus dankjewel daarvoor. Allee, genoeg gepraat. Dit is mijn nieuwe single, Sola, hier op Q-Music.

Baby in Your Arms van Sonny Fodera. De volgende is een mashup van Alison Hart. Hij combineerde Set Fire to the Rain van Adele met Rain van Fischer. Rain is de nieuwe single die Fischer in februari uitbracht. En de combinatie van die twee platen is een superleuk mashup geworden.

Ik sluit vandaag af met Drove, een Nederlands DJ duo dat vandaag officieel hun debuutalbum First Light heeft uitgebracht. Het is een super persoonlijk plaat geworden, echt een verlengstuk van wie ze zijn. Daaruit heb ik als laatste gekozen voor hun single All Along, heel graag tot volgende week.